0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
6: I'm lying in my bed and I can get a

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is dé app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
4: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
3: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
5: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
3: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Knoopend Rozenburg en de Suurhofbrug 11 kilometer file. Door wegdek in slechte toestand een half uur vertraging. Omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Briele en de N15 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof-Arendsveen. A15 Rotterdam richting Europoort. De problemen bij de Suurhofbrug geven ook vandaag weer 9 kilometer file. Vanaf de Thomassentunnel een half uur vertraging. 5 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Doral Negens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
7: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
6: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhofbrug. 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn voorlopig nog steeds dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. En de vertraging van ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd, met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer in het westen.

0: Bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoopend Ketelplein en Ypenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 13 kilometer file. Door de gaten in de weg op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug een kwartier vertraging, 6 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 20 minuten vertraging, 11 kilometer file. 10 minuten extra op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer file. En 434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hofvliet 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Doral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
8: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
7: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg. 11 kilometer, de vertraging is 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwmeer. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging, 11 kilometer file. 10 minuten op de N219, Zevenhuizen Capelle aan de IJssel, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
11: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Van 9 tot 10. Bo.
6: Ochtendshow. Goedemorgen, Corné.
14: Hey, goedemorgen. Oh, daar gaat u weer, hè?
15: Ja hoor, daar gaat u weer. Voor de zoveelste keer, hè, zou maar zeggen, hè.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag de laatste maandag van september. Het is 28 september, dus wat dat betreft is dat ook wel weer lekker dat we zo zachtjes aan naar de herfst gaan. Maar vooralsnog is het nog nazomerweer. Lekker hoor. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook lekker dat je er weer bij bent. En we gaan weer een gezellige show maken, zeker. We begonnen met The Shirts uit 1978. Het was toen de tijd hun eerste singeltje. Laugh and Walk Away was de tweede in 1979. En daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord. Dus ja. Maar dit was nummer 4 geluid uit de Nederlandse top 40. 11 weken stond hij erin. Dus wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Daar hebben we toch zin in? Zoals gewoonlijk, verjaardagskalender, wat gebeurde allemaal in de vorige eeuw op deze dag. Het Bollenstreeknieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in. En natuurlijk tips om ergens naartoe te gaan. Een tipje van de sluier?
1: Cursus begin Windows 11. We hebben Beatrice van der Poel, die zingt Brel. En we hebben Marcel Hensema met Eldorado. En we hebben Mijn Vitaaldag 70 plus.
0: Oeh, ja, dat ben ik nog niet. Dus wat dat betreft. Maar het is toch wel belangrijk dat je vitaal bent. Straks daar meer over natuurlijk. En we hebben lekkere nieuwe muziek. Boas deed mee aan Holland Got Talent. En ja, hij timmert nog steeds aan de weg. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Late Night Drive. Dus ik zou zeggen, als je maar voorzichtig doet.

die zal me zo toegezongen worden. Hè. Als je zo heet, tenminste. Diesel uit 1988, de laatste single die ze maakte. Nederlandse rockband opgericht in 1979. Door Pim Koopman, was ooit drummer van Kajak. Ja, Samantha. Vandaag 28 september, wie zijn er allemaal jarig? Ik heb weer een aardig lijstje voor je. Model en presentatrice, actrice, onder andere Leonie ter Braak. Bekend uit de film Tata's. Ja, twee films zijn er al veel van verschenen. En ik denk dat de derde ook wel op komst is. B&B, de reunie, deze ook nog. Dus een paar jaar doet ze dat al trouwens. Ze wordt vandaag 46. Actrice Hilary Duff. Lizzie McGuire was er tussen 2001 en 2004. En verder zorgde ze voor een plaatje dat heette So Yesterday. In 2003 was goed voor een vijfde plaats. Ze wordt 39. Vlaamse zangeres en musicalactrice Vera Mann speelde onder andere in Les Miserables en Mamma Mia. Ze wordt vandaag 63. Zanger Klompen Vincent. Wie kent het nog in het eerste seizoen van Idols? Klompen Vincent komt uit Luchtenberg. Dus hij deed daar een auditie met oerend hart. Hilarisch was dat. Hij wordt vandaag 50. Actrice Andrea Kronenberg. Belgische actrice is dat. Bekend uit Flikkergent. Brit Michiels. En verder zong ze ook nog eens een keertje. Dus. Maar dat is nooit een hit geworden. Wordt vandaag 62. Angela Groothuizen. Ja, die kennen wij natuurlijk van de Dolly Dots. Maar ook van de AVRO, de uitdaging en seks met Angela. En jurylid bij The Voice. Ze wordt 67. Amerikaanse zangeres Jennifer Russ. The Power of Love songs in 1985 en Destiny in 86. Ze wordt 66. En Jimmy Bohorn, de discostamper uit de eind 70e jaren. Hij komt uit Florida. Zijn eerste hit was Dance Across the Floor. Hij wordt 77. Ja, wij gaan terug in de tijd met Jennifer Russ. Hier is Destiny uit 86.

0: Even tafels en stoelen aan de kant. En dan gaan we lekker dansen. Dance Across the Floor. Misschien heb je dat van het weekend ook al gedaan. Dat zou zomaar kunnen. Jimmy Bo Horn uit 1978. En Dance Across the Floor. Hier bij Bo in de ochtendshow.
1: Bo. Agenda.
0: Karin, agenda puntjes.
2: Vanmiddag geeft de bibliotheek Bollestreek de workshop Windows 11 Basis. Tijdens deze praktische workshop maken deelnemers kennis met de belangrijkste functies. Het is bedoeld voor beginners die meer vertrouwd willen raken met dit besturingssysteem. Basiskennis van het werken met een muis en een toetsenbord is handig. Deelnemers kunnen hun eigen laptop meenemen en zijn ook laptops beschikbaar. Workshop Windows 11 voor beginners vanmiddag van 2 tot 4 uur in de Biep van Sassenheim. Tijdens zijn korte leven liet Jacques Brel een onuitwisbare indruk achter. Tot op de dag van vandaag worden zijn optredens geprezen om zijn intensiteit en de teksten om hun intieme emoties. Niemand deelde zijn pijn open en eerlijk met het publiek als Jacques Brel. Zangeres Beatrice van der Poel trekt de stoute schoenen aan en waagt zich aan zijn prachtige repertoire. In het theaterconcert Beatrice zingt Brel hoor je het oeuvre van de Belgische chansonnet in het Nederlands, zodat zijn woorden nog directer binnenkomen. Beatrice van der Poel is zang, Leo Bouwmeester, piano en Dion Nijland bas. Dat alles in Theater Floralis aan het Floralisplein in Lisse vanavond om 8 uur. Meer weten, ga naar de site van Bo.

vergeten vinyl vandaag. Ja, Nederlandstalig. En dat komt uit de 70e jaren. Ik ga het met je hebben over Roek Willemsen, heet hij officieel. Maar Roek Williams was zijn artiestennaam, dus scheelt niet zo heel veel. In 1961 begon hij met de band Fighting Cats. Dus een soort met catfight. Roek Williams en de Fighting Cats. En daar had hij in 1965 een bescheiden hitje mee. I'll Cry. Take Your Time was de tweede. En Get Yourself a Ticket. Maar zijn echte doorbraak kwam pas in 1973.

0: zo hoor je ze tegenwoordig niet meer, hè?
1: Nee.
0: Wie komt als je gaat? Voor de jeugd van tegenwoordig is dit een openbaring, kan ik wel zeggen. Tijd voor het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Corné, we zien je zo meteen terug. Tot zo.
3: Dit is Bo.
4: Art Zalbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft zaterdag in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koning Wilhelmina Boulevard. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Space Week. Na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-directeur Pietmar Piels. Tani heeft 2 ruimtevluchten naar het ISS en 6 ruimtewandelingen gemaakt. Ook is er een vernieuwd informatiebord onthuld en hebben kinderen vragen kunnen stellen aan Tani en André Kuipers. Werk van Sylvia van Ruitenburg-Walta is sinds 24 september tentoongesteld in de bibliotheek Hillegom. In haar schilderijen en tekeningen hebben dieren en de natuur centraal gestaan, met onder meer vogels, vissen en garnalen. De kunstenares heeft verschillende materialen en ondergronden gebruikt, waaronder olieverf op doek, papier en leisteen. De expositie aan de Sportlaan 1 in Hillegom is tot en met 11 november te bekijken. De stichting Jumelage Warmond-Champigny heeft gastgezinnen in en rond Teylingen gezocht. Of dat zoeken ze voor 31 Franse bezoekers. De groep uit Champigny en omgeving heeft een bezoek gepland van 17 tot en met 19 oktober voor de jaarlijkse uitwisseling. De gasten zijn tussen de 10 en 70 jaar en verblijven altijd bij Nederlandse gezinnen. Tijdens het weekend zijn bezoeken aan Warmond, Koudehoorn en het Zuiderzeemuseum gepland, met als doel inwoners kennis te laten maken met elkaars cultuur.
3: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam Europoort bij de Suurhofbrug 3 kilometer file.

0: N11 Leiden-Bodegraven, 2 kilometer file bij de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen muziek van een band die zelf zegt van het is geweldig. We zijn terug. Maar nu eerst. Wat gaat het weer doen? Vandaag wat lichte regen en in de middag trekken er wat buitjes van zuid naar noord over het land. Het wordt daarbij vanmiddag hooguit 22 graden. Langs de kust staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Morgen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Met zonnige periode blijft in het hele land droog. Temperaturen lopen fors op tot en met 25 graden hier langs de kust. De wind houdt zich rustig en is zwak tot matig. Deze komt uit het zuidoostelijke richting. Ook woensdag zijn er perioden met zon. Pas aan het eind van de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op een bui toe. Het wordt opnieuw erg warm met een middagtemperatuur van tussen de 23 en de 27 graden.
2: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
3: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
4: De Ochtendshow.
3: De Ochtendshow.
1: De plaat die kwam in 1975 uit, maar in 1979 werd het pas een hit. Some Kind of Wonderful, Grand Funk.

0: In 1982 had hij een hit met Patrick Cowley, Do You Wanna Funk? Met Sylvester moet ik zeggen, want dit is Patrick Cowley. Ik haal even de boel door elkaar. Managee zat daarvoor in 1981. Een van de eerste disco producers, kan je wel zeggen. In die tijd gingen wij stappen in Lisse, aan de Bondstraat. Je kent het nog, welkom was dat toen de tijd. Managee hier bij Bo in de Ochtendshow brengt ons bij wat gebeurde er vandaag in de vorige eeuw op deze...
1: De dag van vandaag.
0: 28 september. Ja.
2: Kom je eruit?
0: Ja, ik ben er.
2: Vandaag in 1014 worden Zuidwest-Nederland en Vlaanderen getroffen door een stormvloed. In 1867 wordt Toronto de hoofdstad van Canada. 1944, Duitse troepen verslaan de Britse parachutisten in de slag om Arnhem, operatie Market Garden. Vandaag in 1957 opent koningin Juliana de Velsertunnel in Noord-Holland. In 1990 de 9e editie van de grote Winkler-Prins-encyclopedie wordt voorgesteld. Ook in 1990 wordt het TCV de Atlantiek in gebruik genomen. En vandaag in 1994 zinkt de veerboot Estonia in de Oostzee. Er zijn 852 slachtoffers te betreuren. Slechts 137 opvarenden worden gered. In 2003, Italië wordt getroffen door een enorme stroomstoring. En tot slot in 2014 vallen 3 doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt bij een evenement in de Nederlandse plaats Haaksbergen.
0: Ja, dat was wel een drama, kan ik wel zeggen.
3: De Ochtendshow met Corné de Vries.
0: Nieuwe muziek van eigen bodem. Ik heb het over de jongens van Raccoon. Dicht bij het vuur. Nou, dan blijf je lekker warm. Ja, toch?

0: nieuwe single van Raccoon. Al die liefde voor mij. Dicht bij het vuur.
1: Ik ben hier helemaal ontroerd van.
0: Nou, ik ook. Zeker. Heerlijk.
2: Agenda-puntjes.
3: Ja. Marcel Hensema brengt een voorstelling over verzet en verandering. Een energieke en actuele solovoorstelling over mensen die hun stukje paradijs proberen te behouden in een onzekere wereld. Wanneer het boerenstaakcaravanparkje Eldorado wordt bedreigd doordat een recreatiegigant de boel wil verkopen of opkopen, komen de bewoners in verzet. Alleen op het toneel wekt Hensema 10 karakters tot leven. Eldorado raakt aan grote thema's die urgenter zijn dan ooit. Wie bepaalt wat er gebeurt met ons land, onze ruimte, onze stilte en ons uitzicht op de sterren? En wie heeft het recht om te beslissen over de toekomst van ons en onze kinderen? Een universeel verhaal, razend actueel en tegelijk hilarisch. Een avond die het publiek laat lachen, ontroeren en nog lang bijblijft. Morgenavond om 8:15 in de Muze aan het Wandveld in Noordwijk. Hoe zat het met jouw balans, spierkracht, bloeddruk en bloedsuiker? En wat kun je zelf doen om zo lang mogelijk fit en vitaal te blijven? Aanstaande woensdag 30 september kunnen inwoners van Teylingen van 70 jaar en ouder dit gratis ontdekken tijdens mijn Vitaaldag 70+. In ongeveer 1 uur krijg je op een laagdrempelige manier meer inzicht in jouw vitaliteit. Want zeg nou zelf, gezondheid en vitaal ouder worden willen we allemaal. Woensdag tussen 9 en 4 uur 's middags in de Sporthal De Geest in Warmond.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Marcel Kaptein, die kennen wij nog van City to City, The Road Ahead. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en dat heet Road That Never Ends.

0: Alweer 3 jaar geleden dat Danny Vera deze plaat uitbracht. Like It Always Was. Hier bij Bo in Ochtendshow. Brengt ons bij het afscheid. Ja, time flies when you have fun, kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: De maandag zit er weer op. Zometeen niemand minder dan...
1: Dick Oudwater.
0: Met de koffiemix. En wij zijn er aanstaande vrijdag weer tussen 9 en 10 uur.
2: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Het was een gezellige show. We
1: Zeker.
0: Gaan eruit met Gerard Joling.
1: Zijn creditcard is niet van staal?
0: Nee, nou wel van staal.
1: Oh, wel van staal.
0: Okay. Ja, die geld zat hoor.
1: Fijne werkweek.
0: Tot vrijdag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.
12: Ga naar polarwise.com.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: Ain't That News, Ain't That Good News. Dus, het gaat over een geliefde die morgen thuis komt. Ja, dan ben je vrolijk. My baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Het was Sam Cooke uit 1964 en destijds een hele grote hit in Amerika.
1: Van 10 tot 12 uur de koffiemix met Dick Oudwater.
0: Nog een paar dagen en dan is september ook weer voorbij. Maar we zitten wel in een mooie week qua weer, dus wat willen we nog meer? Mooie nazomer. Het is 6:10, het is de koffiemix op de maandag. Met muziek en informatie en natuurlijk de koffiemix artiest. En dat is vandaag Carlos Santana. Dus dat is lekkere muziek ook. Tussen nu en 12 uur.

0: Stiekem met je gedanst, dat was zangeresse Bente, zoals ze dat zong in De Beste Zangers. Inmiddels heeft ze een nieuwe single uit, die heet Parachute. Die hoor je straks bij Willem van Zalen tussen 12 en 1. Het is 14 over 10 en zijn we toe aan de Koffiemix Artiest, zoals elke week. Om kwart over en kwart voor vier platen van dezelfde... Ja, muziekgroep, band, zanger of zangeres. Vandaag is het Carlos Santana. En Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Autlan de Navarro, Mexico. Zijn vader was mariachi-muzikant. Carlos begon met de viool en stapte later over op gitaar. Eind jaren 60 met zijn band Santana in San Francisco. Een optreden in Woodstock, op Woodstock in 1969 met onder andere Soul Sacrifice maakte hem internationaal bekend. En zijn stijl is een bijzondere combinatie van rock, blues, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes. Vooral zijn lange zingende gitaartonen en herkenbare sustain zijn kenmerkend. Bekende nummers zijn Black Magic Woman, Oye Como Va, Evil Ways, Maria Maria en natuurlijk Smooth met Rob Thomas. In 1999 maakte Santana een enorme comeback met het album Supernatural. Dat leverde hem onder meer Grammys op voor Album of the Year. En Santana werd in 1998 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij heeft inmiddels 10 Grammy Awards en 3 Latin Grammy Awards gewonnen. Carlos Santana is vandaag...
1: Koffiemix Artiest.

0: Het gaat lekker met de Douwe Bob. De ene grote rit naar de andere. Het ogenblik uit met Note to Self. Een mooie country ballad. Dit was er ook eentje van hem. All for One.
1: Bol Agenda.
0: Zaterdag 3 oktober aanstaande is er weer een Koffie Plus in de bibliotheek van Lisse. Aan de Koninginnenweg 79A. Dit keer zal historicus Aad van der Wiel vertellen over de karakteristieke bollenvilla's en bollenschuren in de Bollenstreek. En neemt de bezoekers mee langs bijzondere gebouwen in en rond Lisse die verbonden zijn met de geschiedenis van de bollenteelt. En tijdens de lezing vertelt hij hoe kwekers en handelaren vanaf het einde van de 19e eeuw hun groeiende welvaart investeerden in opvallende villa's en functionele bollenschuren. De bijeenkomst duurt van 9:15 tot 11:45 en de toegang is gratis. Aanmelden kan via bibliotheekbollenstreek.nl. Dus zaterdag 3 oktober in de bibliotheek van Lisse aan de Koninginnenweg 79A.

The Weeknd heten ze. En ze maken leuke muziek, vind ik, persoonlijk. Blinding Lights van nog niet zo lang geleden. 4:30, dat betekent dat we opgaan naar het Bo Nieuws en weer doen we na die muziek van Ray Charles van lang geleden.

0: is Bo.
1: Art Zalbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft zaterdag in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koning Wilhelmina Boulevard. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Space Week. Na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-directeur Piet Maurepiels. Tani heeft 2 ruimtevluchten naar het ISS en 6 ruimtewandelingen gemaakt. Ook is er een vernieuwd informatiebord onthuld en hebben kinderen vragen kunnen stellen aan Tani en André Kuipers. Werk van Sylvia van Ruitenburg-Walta is sinds 24 september tentoongesteld in de bibliotheek Hillegom. In haar schilderijen en tekeningen hebben dieren en de natuur centraal gestaan, met onder meer vogels, vissen en garnalen. De kunstenares heeft verschillende materialen en ondergronden gebruikt, waaronder olieverf op doek, papier en leisteen. De expositie aan de Sportlaan 1 in Hillegom is tot en met 11 november te bekijken. De stichting Jumelage Warmond Champigné heeft gastgezinnen in en rond Teilingen gezocht. Of dat zoeken ze voor 31 Franse bezoekers. De groep uit Champigné en omgeving heeft een bezoek gepland van 17 tot en met 19 oktober voor de jaarlijkse uitwisseling. De gasten zijn tussen de 10 en 70 jaar en verblijven altijd bij Nederlandse gezinnen. Tijdens het weekend zijn bezoeken aan Warmond, Koudehoorn en het Zuiderzeemuseum gepland, met als doel inwoners kennis te laten maken met elkaars cultuur.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Het is behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Afgelopen nacht kwam er wat bewolking, wat ervoor zorgde dat de warmte bleef hangen. En uit die bewolking kan dat plaatselijk een beetje regen vallen, voornamelijk in de ochtend. Vanmiddag is er weer kans op een beetje zon en blijft het aangenaam qua temperatuur met 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig met kracht 2 tot 4 en komt eerst uit het zuiden, later uit het westen en noordelijk. Vanavond kunnen er opklaringen zijn, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanuit het zuidoosten komt er steeds warmere lucht onze kant op. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen na wat ochtendbewolking komt de zon tevoorschijn en wordt het 25, 26 graden. Er is een kans dat de temperatuur een recordhoogte van 25,3 bereikt, vergelijkbaar met eind september, begin oktober 2011. Woensdag blijft het eerst warm, maar later op de dag komt er regen. Donderdag kunnen we ook regen verwachten. Maar vrijdag en in het weekend wordt het weer droger en komt de zon weer terug.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick.

Want ik ben ik en jij bent jij. Het gaat over de spanning en de balans in een hechte relatie. Boudewijn de Groot uit 1974. We gaan nieuwe muziek draaien, want ik hoorde op het nieuws dat Taylor Swift weer de nodige MTV Awards heeft ontvangen afgelopen nacht in Los Angeles. Dat is haar nieuwe single van Taylor Swift, Patient Zero.

0: kunnen rustig stellen dat dit een van de meest succesvolste artiesten is van deze tijd. Taylor Swift heet ze. Vannacht weer met wat awards naar huis tijdens de MTV Awards. En dit is haar nieuwe single, Patient Zero.
1: Agenda.
0: Donderdag 1 oktober aanstaande komt bestseller-auteur Patricia Snel naar de bibliotheek van Voorhout aan de Herenstraat 48 om te vertellen over haar historische roman De Wees van Westerbeek. Dat is de opvolger van De Vondeling van Veenhuizen. Het speelt zich af in Frederiksoord in 1818. De roman volgt de 17-jarige Riekje die in een kolonistendorp hoopt op een beter leven, maar wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid van armoede, strenge regels en een strijd om vrijheid. Tijdens de lezing vertelt Snel over haar uitgebreide historische onderzoek, de ware gebeurtenissen achter haar boeken en haar fascinatie voor de geschiedenis van de koloniën van weldadigheid. De lezing duurt van 7:30 tot 9:00. Er zijn wel kosten aan verbonden. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollestreek.nl. Donderdag 1 oktober aanstaande dus.

0: Billy Paul was dat. En thanks for saving my life. Wij gaan even kijken. We gaan terug naar onze koffiemix-artiest. En dat is natuurlijk Carlos Santana.
1: Koffiemix-artiest.

Dit jaar 79 jaar geworden. Treedt nog steeds op trouwens, deze Carlos Santana. Dit was destijds toch wel een hele grote hit. She's Not There. Tijd voor nieuwe muziek weer. Door een Nederlandse zangeres die heel erg goed is, vind ik. Etsilia Rombly.

Jij was bij mij. Dus de nieuwe single van Ed Sheeran, Rombly, om 9 voor 11. Dat is de Koffiemix. We zijn erbij tot aan de klok van 12 uur, dus blijf er lekker bij. Je luistert.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Ja, en toen moest ik een plaatje horen die had moeten starten, maar die startte dus niet. Dus even kijken of ik hem nog even erbij kan halen. Dat gaat mij nu lukken.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dollemina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Tot 12 uur, de koffiemix.
8: Dit is Bo. Dick Houtwater.

Dancing in September. Nou, nog een paar dagjes. Dan is het weer voorbij. Deze maand september. En dat blijft toch een goede plaat. Deze muziek van Earth, Wind and Fire. Welkom bij deel 2 van de Koffiemix. Met nog heel veel lekkere muziek. Met de Koffiemix Artiest hebben we nog wat informatie met het Bo Nieuws. En weer, kortom, blijf lekker luisteren. Dit is ook een hele mooie compositie van Joe Langthorne. Luister lekker mee naar dat prachtige nummer Mary in the Morning.

0: Ik die van jou.
1: Het is zangeres Emma Heesters en haar nieuwe single heet Hartebreker.
2: Koffiemix,
1: ga mij terug naar onze
3: Koffiemix artiest.

0: nummer maakte indrukken tijdens Live Aid destijds. De donaties schoten omhoog, kan ik me herinneren. Toen deze muziek gedraaid werd onder beelden van de hongersnood in Ethiopië.
1: Agenda.
0: Drive van The Cars, daar heb je naar geluisterd. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Lisse voor de 11e keer het jaarlijkse festival Gluren bij de Buren plaats. Op maar liefst 52 locaties kunnen bezoekers terecht voor korte, gratis toegankelijke optredens. CQ amateur optredens. Soloartiesten en kleine ensembles zijn veelal te beluisteren in huiskamers, koren en grote bands in openbare gebouwen als de bibliotheek, kerk en buurthuis. Dat is een brede variatie aan stijlen. Pop, songs, jazz, klassiek, folk, ballads en ga zo maar door. De optredens zijn op beide dagen tussen 1 en 5 uur en duren elk een half uur. Aan de hand van de programmafolder kan iedereen zijn of haar eigen route samenstellen. De folder is in Lisse huis en huis bezorgd, maar is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek aan de Koninginnenweg nummer 79A. Bij boekhandel Grimbergen, de Volksuniversiteit Lisse en Museum de Zwarte Tulp. Downloaden kan ook via www.glurenbijdeburen-lisse.nl. Leuk evenement op zaterdag 3 en zondag 4 oktober daar dus in Lisse. Gaan wij naar Django McRoy. Hij zong dit lied afgelopen weekend in De Beste Zangers. Luister mee naar dat leuke nummer Dreams.

Dreams Will Come Alive van Django McRoy. Ja, zangeres Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor werd onder de loep genomen. En dit was al een hele leuke andere benadering van dat nummer van Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams. 4:30. We gaan op naar het Bo Nieuws en Weer. Doen we naar deze van André Hazes en Geef Mij Angst.

0: is Bo.
1: Art Zalbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft zaterdag in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koning Wilhelmina Boulevard. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Space Week. Na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-directeur Piet Maurepiels. Tani heeft 2 ruimtevluchten naar het ISS en 6 ruimtewandelingen gemaakt. Ook is er een vernieuwd informatiebord onthuld en hebben kinderen vragen kunnen stellen aan Tani en André Kuipers. Werk van Sylvia van Ruitenburg-Walta is sinds 24 september tentoongesteld in de bibliotheek Hillegom. In haar schilderijen en tekeningen hebben dieren en de natuur centraal gestaan, met onder meer vogels, vissen en garnalen. De kunstenares heeft verschillende materialen en ondergronden gebruikt, waaronder olieverf op doek, papier en leisteen. De expositie aan de Sportlaan 1 in Hillegom is tot en met 11 november te bekijken. De stichting Jumelage Warmond-Champigny heeft gastgezinnen in en rond Teylingen gezocht. Of dat zoeken ze voor 31 Franse bezoekers. De groep uit Champigny en omgeving heeft een bezoek gepland van 17 tot en met 19 oktober voor de jaarlijkse uitwisseling. De gasten zijn tussen de 10 en 70 jaar en verblijven altijd bij Nederlandse gezinnen. Tijdens het weekend zijn bezoeken aan Warmond, Koudehoorn en het Zuiderzeemuseum gepland, met als doel inwoners kennis te laten maken met elkaars cultuur.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Het is behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Afgelopen nacht kwam er bewolking, wat ervoor zorgde dat de warmte bleef hangen. Vanmiddag is er weer kans op een beetje zon en blijft het aangenaam qua temperatuur met 20 tot 22 graden Celsius. De wind is zwak tot matig met kracht 2 tot 4 en komt eerst uit het zuiden, later uit het westen en noorden. Vanavond kunnen er opklaringen zijn, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanuit het zuidoosten komt er steeds meer warmere lucht onze kant op. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen na wat ochtendbewolking komt de zon tevoorschijn en wordt het 5, 26 graden. Er is de kans dat de temperatuur een recordhoogte van 25,3 bereikt, vergelijkbaar met eind september, begin oktober 2011. Woensdag blijft het eerst warm. Later op de dag komt er regen. Donderdag kunnen we ook regen verwachten. Maar vrijdag en in het weekend wordt het weer droger en komt de zon zeker weer terug.
0: Dit is van 10 tot 12 uur. De Koffiemix.

The Midnight Train to Georgia door Gladys Knight en de Pips. Het zou eerst opgenomen worden. Ja, het is ook opgenomen door Sissy Houston. Het nummer heette eerst Midnight Train to Houston. En toen vroegen ze of die plaatsnaam veranderd kon worden in Midnight Train to Georgia. Toen Sissy Houston dat opnam, klonk het zo. Midnight Train to Georgia door Sidney Houston.

0: is leaving the light.
1: Maar het werd natuurlijk veel bekender door de uitvoering van Gladys Knight en The Pips. 7:30, tijd voor nieuwe muziek. Het is de nieuwe Waylon. Lekker op rustige plaat. Mind over matter, Waylon.

0: Destijds is de grote hit voor de Tavares Brothers dus uit 1975. It only takes a minute. Nog geen 11:15. Kunnen we net nog even lekker ver terug in de tijd.
1: Oude munt.

0: Cara Santana. Was vandaag onze koffiemixartiest. En dit was er ook zo'n eentje uit 2000 met Smooth.
1: Bo Agenda.
0: Vrijdag 2 oktober aanstaande staat muzikant en liedjeschrijfster Velofsky in het Sassheimse Theater Het Onderdak. Aan de Gouverneurlaan 40 aan met een try-out van haar programma Hakken in het Zand. En daarin onderzoekt ze op haar eigenzinnige en humorvolle manier thema's als protest, machteloosheid en verzet. Geïnspireerd door artiesten en schrijvers als Erika Mann, Bob Dylan, Country Joe McDonald, Annie M. G. Schmid laat Lofsky zien dat scherpe observaties en humor uitstekend samengaan. Met zang, gitaar, bas, theremin en zelfs een zingende zaag brengt ze een verrassende voorstelling vol muziek, verhalen en relativerende glimlachjes. Kaarten zijn verkrijgbaar via het onderdak.nl en nog beschikbaar aan de zaal. Dus op vrijdag 2 oktober aanstaande. 10 voor 12, een kleine 10 minuten. En dan komt Willem lekker weer langs met zijn lunchuurtje. Het 12 uurtje, maar eerst nog even deze muziek van Fleetwood Mac en Little Lies.

Henk en Henk, oftewel het goede doel en alles geprobeerd als laatste. Want we gaan afscheid nemen. Willem zit klaar met zijn 12 uurtje. En neemt je weer mee tot aan de klok van 1 uur met lekkere muziek. Hij opent trouwens met een goede plaat, mag ik wel zeggen. Hoor. Alan Foley en What's the Matter Baby. Veel plezier met Willem in 12 uurtje. Dit was hem, de koffiemix tussen 10 en 12 elke maandag. Woensdag een nieuwe met Floor. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie maandag van. Tot ziens, dag.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Hoort die mannen uit de Bollenstreek?
11: Willem van Zuiden.
12: Dit is Bo.
11: 12 uurtje.
13: Wij, de radio en wij.

Mooie muziek van het album Night Out uit eind jaren 70. Alan Foley en What's the Matter Baby. Met dank aan Dick Oudelaar voor de afgelopen 2 uur radio. Deed hij de koffiemix? Koffiemix is er woensdag weer met Flor. 12 uurtje op maandagmiddag. Tot 1 uur. Na Alan Foley, Maggie McNeil.

is een wat rustiger begin, hè, van 12 uurtje, deze maandagmiddag. Maggie McNeil, Sjoutje van Spijker. En dit mag je rustig een klassieker noemen. Ik wil terug naar de kust. We gaan naar Sjoen West. En ja, zijn meest recente single, dat doet hij als duo. Ja, was getrouwd. Altijd gezellig. Numa Dia is de vrouw die samen met Sjoen West zingt. Habibi.

0: Mooi plaatje, Habibi, op de omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. We zijn er tot 1 uur vanmiddag. Leuk dat je luistert trouwens.
1: Jij, de radio...

We schrijven in 1978 een grote hit, met name in de Nederlandse discotheken en natuurlijk ook in de hitparades. Commodores waren dat en Brick House op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. Jawel. Nederpop. Parachute heet het nummer. Dit is zo'n goede plaat. Deze maandagmiddag. Dit is Bente.

dit heet nou Nederpop, hè? Ja, ja. Twaalf uurtje op maandagmiddag. Terwijl Leiden zich langzaam en zeker opmaken voor 3 oktober. Aankomend weekend is het zover. Draaien wij gewoon nog lekkere muziek. En straks natuurlijk ook een lijstplaatje. Zeker weten. Dat doen we na het nieuws. Ergens op een plekje in de show. Bente was dat. En wij gaan door met Yves Berendsen. Dit keer deze. Zijn doorbraak.

0: is Bo.
1: Art Zalbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft zaterdag in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koning Wilhelmina Boulevard. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Space Week. Na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-directeur Piet Maurepiels. Tani heeft 2 ruimtevluchten naar het ISS en 6 ruimtewandelingen gemaakt.

0: doel inwoners kennis te laten maken met elkaars cultuur.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

kwam uit het kloppend hart van de regio. Leonos Noordwijk en Oud. Eigenlijk een buurman van ons, hè? Ja, dat is eigenlijk gewoon een buurman. Hey buurman. Alex zelf. En een van die vele grote feestkrakers die hij heeft uitgebracht. Die Boudewijn die Marcel de Groot heeft in een echte feestjas gestoken destijds. Je moet er maar op komen. Mag ik naar je kijken in het volle licht? Was dat op de Omroep van de Bondstreek. De Jeroen van Zelst.

Ja, lekker hoor. Jeroen van Zijlstra gaat niet van roosje naar roosje. Omroep van de Bollenstreek, Bo dus. Tot 1 uur, 12 uurtje. De muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Heel lang geleden, waar zit er dit? Het viertal uit Zweden. Dit is ABBA.

prachtig. Het is een ballade, een ballad. Please, uit de jaren 70. Don't you cry. The Manhattans. Understand me, won't you try. Dat was altijd een plaatje waarop we gingen schuifelen in de disco. Ja. Let's just kiss and say. Prachtige plaat dit. Goodbye. Ah. Mooi eind ook. Mooie close harmony. De Manhattans waren dat in 12 uurtje. En kiss and say goodbye. Op 1 uur de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Gezellig.

altijd gezellig. Genoeg in de hemel. De meest recente single, grote hit op het moment, van Mart Hoogkamer. Vroeger in de hemel. Leiden maakt zich op voor 3 oktober. Dan gaan we deze week elke dag een plaatje uit Leiden draaien. Een Leidsplaatje. Rubberen Robbie.

0: kwam de meneer van de mobiele eenheid binnen. En de krakers zeiden, wij willen toch ook wonen? Maar op dat moment kwam er een tovervee. Ze toverden voor iedereen een prachtige woning. En zo werd de woningnood opgelost. En werd er die avond een groot feest gevierd. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.
1: Ja, dag! Dat geloof je toch zeker zelf niet, hè?
2: In het kader van 3 oktober is aanstaande zaterdag. Rubberen Robbie en twee mobiele ogen.
3: Dit is Bo.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Redband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale muziek gespeeld in een Bavarian Beer Garden. De optredens hebben veel bezoekers getrokken

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft bijna 11.000 euro ingezameld voor KWF kankerbestrijding tijdens de Ride for the Roses. 7 fietsers hebben 100 kilometer gereden en daarmee 10.971 euro en 42 cent opgehaald voor kankeronderzoek en steun aan de mensen die met de ziekte te maken hebben. De deelnemers hebben gefietst voor mensen die kanker hebben of hebben overwonnen en hebben ook stilgestaan bij mensen die eraan zijn overleden. De Ride for the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van de KWF. Gospelkoor Soul to Soul uit Sassenheim heeft 1750 euro ontvangen van het Jacoba van Beierenfonds Teilingen. Het koor heeft de bijdrage aangevraagd omdat de 15 jaar oude geluidsapparatuur aan vervanging toe is en betere apparatuur gewenst is. Het fonds heeft die aanvraag gehonoreerd en een cheque tijdens een repetitie overhandigd. Soul to Soul heeft daarnaast voor donderdag 16 oktober om 8 uur 's avonds een open repetitie in de Havenkerk aangekondigd, waarbij vooral lage mannenstemmen welkom zijn. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koninginne Wilhelmina Boulevard. De onthulling heeft zaterdag 26 september tijdens de NL Space Week plaatsgevonden, na toespraken van wethouder Pim van Striem en ESA-ESTEC-directeur Dietmar Pils. Kinderen hebben daarna vragen gesteld aan Tani en André Kuipers. Ook is een vernieuwd informatiebord onthuld

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
12: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
11: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
13: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
14: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is de muziek van Bo.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Pretband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wasin Duitse en internationale

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek. A breathless drive.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 kilometer en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. En 10 minuten vertraging op de A12 al vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Harmelen rijden langzaam. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 ook alweer file vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bo.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft bijna 11.000 euro ingezameld voor KWF kankerbestrijding tijdens de Ride for the Roses. 7 fietsers hebben 100 kilometer gereden en daarmee 10.971 euro en 42 cent opgehaald voor kankeronderzoek en steun aan de mensen die met de ziekte te maken hebben. De deelnemers hebben gefietst voor mensen die kanker hebben of hebben overwonnen en hebben ook stilgestaan bij mensen die eraan zijn overleden. De Ride for the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van de KWF. Gospelcore Soul to Soul uit Sassenheim heeft 1750 euro ontvangen van het Jacoba van Beierenfonds Teilingen. Het koor heeft de bijdrage aangevraagd omdat de 15 jaar oude geluidsapparatuur aan vervanging toe is en betere apparatuur gewenst is. Het fonds heeft die aanvraag gehonoreerd en een cheque tijdens een repetitie overhandigd. Soul to Soul heeft daarnaast voor donderdag 16 oktober om 8 uur 's avonds een open repetitie in de Havenkerk aangekondigd, waarbij vooral lage mannenstemmen welkom zijn. De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koninginne Wilhelmina Boulevard. De onthulling heeft zaterdag 26 september tijdens de NL Space Week plaatsgevonden, na toespraken van wethouder Pim van Striem en ESA-ESTEC-directeur Dietmar Pils. Kinderen hebben daarna vragen gesteld aan Tani en André.

Holland Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging richting Hoek van Holland op diezelfde A20 bij het Terbrechtseplein. En ook langzaam rijdend verkeer op de N209 Hazeswoude richting Rotterdam. Bij Bergsenhoek Noord 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 5 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een half uur. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en Ridderkerk nog eens een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat de kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er een kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststof kozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
15: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
16: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
17: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. 7 vrijwilligersinitiatieven uit Teylingen zijn genomineerd voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners hebben tot en met zondag 4 oktober gestemd voor de publieksprijs, waaraan €250 is verbonden. De genomineerde initiatieven hebben zich ingezet voor onder meer ontmoeting, sport, digitale hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De winnaar wordt vrijdag 6 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking bij voetbalvereniging Terlede in Sassheim, waar ook 3 juryprijzen worden uitgereikt. Redband De Mexicanos uit Voorhout heeft 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten

0: Tijden zijn om 2:00 PM begonnen.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 137 kilometer file staat er op mijn fileteller in onze regio. Op de A4 rijden we bijvoorbeeld langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartier vertraging bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Dordrecht Centrum staat de kop van 18 kilometer file. Vanaf het Terbrechtseplein duurt er ruim een half uur langer over. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een stukje verderop, bij knooppunt Ridderkerk nog eens een kwartier vertraging. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. 6 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt net achter ons, maar in onze regio nog 120 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 23 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid door 20 kilometer file. Het rijdt dus wel door, maar wel langzaam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunette. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus. 16 kilometer file tussen Bunnik en Woerden met een 30 minuten tijdsverlies. 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file. Het rijdt langzaam nog steeds vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een stukje verderop. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer file met een 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending een interview met een man die 24 uur door de Haarlemmermeer heeft gezwommen. Waren we tussen de paarden bij de laatste dag van de Lissense feestweek. Krijgt de 100-jarige Sassheimse Kegelclub na een hele lange zoektocht toch een tijdelijke oplossing. En waren we bij de eerste keer dat burgemeester Nathaniel Middelkoop van Katwijk twee bruidsparen samen uitnodigt bij het gemeentehuis. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Amerikaanse oud-astronaut Daniel Tani heeft in Noordwijk zijn eigen tegel onthuld op de Walk of Space aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. De onthulling heeft zaterdag 26 september tijdens de NL Space Week plaatsgevonden na toespraken van wethouder Pim van Strien en ESA-ESTEC-directeur Dietmar Pils. Kinderen hebben daarna vragen gesteld aan Tani en André Kuipers. Ook is een vernieuwd informatiebord onthuld. De Walk of Space heeft inmiddels 21 tegels met hand- en voetafdrukken van astronauten. Pretband De Mexicanos uit Voorhout hebben 4 dagen opgetreden tijdens een vervroegd Oktoberfest in Dubai. De 11 muzikanten zijn door een hotel uitgenodigd en hebben onder de naam Wiesen Wansin Duitse en internationale muziek gespeeld. Ze hebben daarbij Lederhosen en dirndls gedragen en voor veel bezoekers en expats opgetreden. Naast de optredens hebben de bandleden Dubai bekeken, waaronder de 828 meter hoge Burj Khalifa. Strandhuisjes in de gemeente Katwijk hebben onder de huidige regels niet het hele jaar op het strand kunnen blijven staan. Zo heeft het college geconcludeerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat regels voor waterveiligheid, natuur en onderlinge afstanden jaar rond gebruik belemmeren. Nu hebben de huisjes alleen van 1 februari tot 1 november voor verblijfsrecreatie mogen worden gebruikt. Het college heeft aangegeven de mogelijkheden opnieuw te willen bekijken als de regels in de toekomst veranderen.

0: Niels Onderwater heeft een bijzondere prestatie verricht deze zaterdag. Hij heeft 60 kilometer gezwommen in het open water van Kaag en Brasem en de Haarlemmermeer. Niels doet een Maarten van der Weidentje en doneert het opgehaalde geld aan de Van der Weide Foundation. U hoort Niels over zaterdag.
1: Ik heb rond de Haarlemmermeer gezwommen. Dus door de ringvaart, 60 kilometer. Ik ben zaterdagmiddag om 3 uur gestart. En ik kwam zondagmiddag om 4 uur weer terug op de plek waar ik gestart was.
0: Ja, hoe was dat?
1: Dat was ontzettend gave ervaring. Wel heftig, vooral aan het eind werd het pittig. Maar ontzettend veel publiek langs de kant. Veel bekenden en onbekenden. Het belangrijkste is dat tijdens deze tocht ontzettend veel donaties nog zijn gedaan voor het doel waar ik voor zwom. Dus Prinses Maxima Centrum via Maarten van der Weide Foundation. Dus ja, daar ben ik enorm trots en blij mee.
0: Heb je al eerder zoiets zo'n lange tijd gezwommen?
1: Nou nee, zo lang niet. Nee, mijn langste tocht was tot nu toe 30 kilometer in mijn voorbereidingen. Dit was voor mij ook redelijk in het duister tasten hoe ik na 40 of 50 kilometer zou zijn. Ik kwam er redelijk achter dat toch weer een stukje verder is.
0: Ja, want wat voor water is het om in te zwemmen? Is het een beetje een moeilijk stuk?
1: Nee, dat viel mee. Dus het is eigenlijk heel fijn zwemmen. Omdat je volgt de hele tijd de Wallenkant. Een paar bruggen natuurlijk. Het was een beetje de vraag wat de algen, sommigen zeiden de blauwe alg, wat dat zou doen met me. Maar daar heb ik uiteindelijk, er is heel veel alg in het water, maar ik heb er geen last van gehad. En ik had een volgboot die me de goede kant op wees. Bij de Aalsmeerbrug, volgens mij, daar was het even zoeken hoe ik moest zwemmen. Maar verder, super route.
0: Ja, ja. Want hoe kwam je uit dat water? Hoe voelde je?
1: Ik kwam er echt wel, gebroken. Maar ik was wel, het was wel op. Het ging allemaal niet meer vanzelf.
0: Ja.
1: En ik was redelijk koud. Ik had het al koud sinds 2 uur 's nachts. Dus ik heb toch al een goede 14 uur heb ik het echt koud gehad. En dat hielp ook niet mee, maar ik heb vrij snel naar de finish heb ik mijn pak uitgedaan en onder wollen dekens gegaan. En na een uur of 2 uur was ik weer redelijk op temperatuur.
0: Ja. En hoeveel geld heb je nou uiteindelijk opgehaald?
1: Hij staat nu op 11.001 euro, dus hoe mooi is dat?
0: Dat is heel mooi, ja. Hoe voel je je daarover?
1: Ja, dat is geweldig. En dat had ik nooit verwacht.
0: Dat is echt
1: ik had als streefbedrag 10.000 euro. En ik dacht op een gegeven moment toen we aan de 4.000 euro zaten, denk ik, dat was erg hoog gegrepen. Ik ben al blij met 6.000 euro, maar het is 11.000 geworden. Het is fantastisch.
0: Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Heb je nog dit soort grote zwemmen in je hoofd?
1: Ik ben een duursporter, over de hele breedte. Dus ik doe ook hardlopen, fietsen. Ik bedenk vast wel weer iets voor volgend jaar. Maar ik ga denk ik niet meer voor een goed doel doen. Omdat mijn groot probleem daarin is dat je toch wel ook in de schijnwerpers wil of moet staan.
0: Zeker.
1: Om geld bij elkaar te krijgen. En dat is niet helemaal mijn... mijn sterkste kant en ik hou er ook niet heel erg van. Dus dat is me een beetje... ik zal niet tegengevallen zeggen, maar dat is toch iets wat ik niet nog een keer wil.

Zee, koppig breekt aan hoogduinen, en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

en wat oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon,

0: Südwind, er jubelt da. Dann jeicht mein Land, mein Flakland.
1: Gokken, kijken naar harddravende paarden, maar vooral gezellig met oude bekenden praten. Kortom, de harddraverij in Lisse op de laatste dag van de feestweek. U hoort een reportage bij de Korte Baan.
2: Nou, ik kom hier voor de paardenkoers, hè. Als echt Lisse moet je hier gewoon zijn op donderdag. Dus.
1: Ja, en hoezo is dit dan echt Lisse iets?
2: Ja, het is, er komen natuurlijk al die paarden komen wel een beetje uit de omstreek en zo. En er zijn eigenlijk allemaal ja, vrienden, bekenden, allemaal Lissers hier zo. Dus ja, hier moet je gewoon zijn.
3: Ik woon in Lissebroek en ik zat hier op de middelbare school. Dus dit was voor mij ook eigenlijk normaal in mijn middelbare schooltijd en ook in mijn studententijd, want toen woonde ik hier thuis.
2: Nou, je koopt bonnetjes, ja, hoe je het noemen wil, loodjes. Zeg maar winnend en plaats. Winnend is zeg maar het paardje wat wint aan het eind. Een plaatsje is bij de eerste drie. En dan koop je voor een x-bedrag. Het begint volgens mij bij 2 euro tot hoeveel je in wil leggen. En dan met een beetje geluk, als het paardje wint, dan kan je gaan incasseren, zeg maar. Nou, ik ben geen grote gokker en we doen wel mee. Maar hooguit voor 5 tientjes en dan is het wel klaar, hoor. Het is eigenlijk meer om het meedoen, zeg maar.
1: En ben je nog een beetje de wedstrijd aan het volgen of is het een beetje, want ik zie het allemaal wel?
2: Nou, zijdelings volg ik het wel een beetje, want ja, we hebben natuurlijk toch een paar paardjes waar we op gegokt hebben. En dan wil je toch wel weten of die wint of niet, zeg maar. Dus dat probeer ik altijd wel een beetje bij te houden. Maar voor de rest is het puur gezelligheid.
4: Ja, je ziet toch wel dat heel aardig wat mensen van een festival afkomen. En in plaats dat het wat duurder wordt, gaan ze hier naartoe. Ook juist voor dat dorpsgevoel. Ja, en met dit weer, ja, wie wil er niet wezen eigenlijk?
3: Ik ben aan de ene kant gewoon ook nog hier aan het werk. En aan de andere kant probeer ik een aantal activiteiten te bezoeken. Dus vanochtend ben ik bijvoorbeeld bij de speeltuinvereniging geweest, Bijenkorf. Heb even gekeken hoe daar de spelletjes gingen. Hoe de kinderen verwend werden met een oliebol. Dus dat was heel mooi.
1: En gaat u vandaag zelf ook gokken?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een traditie dat je een klein beetje inzet. Ik heb er totaal geen verstand van, dus het is voor mij echt een blinde gok. Want eigenlijk is het gewoon bijdragen aan de harddraverij, zo zie ik het.
4: Zowel het wedden. Kan je online doen, ook de beelden kan je zien. Dus ook al woon je in Groningen en kan je niet helemaal hier naartoe komen, zou je de wedstrijd nog kunnen volgen. En ook mee kunnen beleven, ook via het spel.
1: Zijn Lissenaren, een beetje grote wedders?
4: Jazeker. Als je landelijk bekijkt, zitten we tussen rond de derde plek qua omzet. Zo'n dikke 104.000 euro zitten we ongeveer vaak.
1: En hoe komt dat, denkt u?
4: Ja, ook door de hoeveelheid mensen. En het is natuurlijk een traditie. En als je de wedstrijd mee wil beleven, ja, dan is een gokje daar ook wel zeker leuk bij.
1: Heb je een favoriet?
2: Nee, ik heb geen idee wie er meedoet deze keer. Mijn vrouw die heeft dat lekker geregeld vandaag. Dus we gaan het gewoon zien.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Gospelkoor Soul to Soul uit Sassenheim heeft €1.750 ontvangen van het Jacoba van Beieren Fonds Teylingen. Het koor heeft de bijvragen aangevraagd omdat de 15 jaar oude geluidsapparatuur aan vervanging toe is en betere apparatuur gewenst is. Het fonds heeft die aanvraag gehonoreerd en de cheque tijdens de repetitie onderverhandigd. Soul to Soul heeft daarnaast voor donderdag 16 oktober om 8 uur 's avonds een open repetitie in de Havenkerk aangekondigd, waarbij vooral lage mannenstemmen welkom zijn. Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft bijna €11.000 ingezameld voor KWF kankerbestrijding tijdens de Ride of the Roses. 7 fietsers hebben 100 kilometer gereden en daarmee €10.971,42 opgehaald voor kankeronderzoek en steun aan mensen die met de ziekte te maken hebben. De deelnemers hebben gefietst voor mensen die kanker hebben of hebben overwonnen en hebben ook stilgestaan bij mensen die eraan zijn overleden. De Ride of the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van KWF. Kinderen uit Katwijk Noord hebben donderdag meegedaan aan een middag van de Kinderraad Katwijk bij de Bruggenschool. Ze hebben op een

0: aan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Prins Klausplein. En het is nog druk, in ieder geval aansluiten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 19 kilometer file. Draait wel door, want de vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft droog. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 17 graden. In de middag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De maximumtemperatuur komt uit het westen uit rond 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Dinsdagavond blijft het droog. Er zijn wolken en opklaringen. Na zonsondergang daalt de temperatuur vrij snel tot onder de 20 graden. Ook later in de avond blijft de wind matig uit het zuidoosten.

0: De vereniging Kegelclub Sassenheim uit 1928 heeft na jarenlange zoektocht een nieuw tijdelijk onderkomen. De Sassenheimse Kegelclub is verhuisd naar een voormalige bollenschuur aan de Menneweg in Sassenheim. Dat was een lange zoektocht, vertelt oud-voorzitter Jan Westerbeek in een gesprek met verslaggever Stijn Zandbergen.
1: Jan Westerbeek, oud-voorzitter van de Kegelclub Sassenheim. Jullie hebben een nieuw onderkomen.
2: Ja, dat is eindelijk gelukt na lange wachttijden.
1: Vertel, wat voor worsteling was het voor jullie?
2: Nou, we hebben natuurlijk ons ook wel bij de lokale overheid gemeld dat de oude tol ging sluiten en dat we naastig op zoek waren naar ruimte. Maar daar hebben we eigenlijk toch wel wat reacties gehad dat er nog niet in zit en niet in zit. En dat resulteerde in dat we zelf op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden. En daar zitten wij nu vandaag.
1: Want we zitten aan de Menneweg. Kan je het pand een beetje beschrijven waar jullie een nieuwe onderkomen hebben?
2: Het is een oud bollenbedrijf. Vroeger zat hier Zwart & Co. En dat was best wel een aardige exporteur. En daarna, toen die firma is opgehouden te bestaan, is het overgegaan naar Holiday Cars. En dat heb je ook wel eens gehoord, denk ik. Dat is ook een... Maar goed, die waren hier ook weer verdwenen. Nu is het door een investeerder aangekocht om woningbouw te gaan doen over een jaar of 3-4. Dus we blijven zoeken.
1: Ja. Dit is geen definitief onderkomen?
2: Nee, althans in ieder geval de garantie voor 3 jaar. En dat vonden wij toch wel een kans om aan te grijpen. Ook een brok ervaring nu opgedaan, dat kun je zien. Dus daar zullen we nog een keer moeten verhuizen.
1: En deze locatie, het ziet er prachtig uit. Gelikte banen, hoeveel moeite heeft dat gekost?
2: Ja, best wel veel. De banen komen oorspronkelijk uit Friesland. Daar hebben mensen uit onze club die banen opgehaald. En helemaal vastgelegd en geregistreerd. Omdat je eigenlijk geen spijker kan missen. En dat is echt heel erg goed gelukt. Ja.
1: En jullie jubileum zit er ook aan te komen. Is dat ook waarom het zo belangrijk was om tenminste tijdelijk een onderkomen te vinden?
2: Ja, kijk, in ieder geval is dat vrij vastgesteld dat de periode die we nu huur hebben, dat we ons jubileum kunnen vieren. Dat legt niet weg dat we als vereniging blijven zoeken naar een definitieve oplossing.
1: Vandaag toch de opening van dan een nieuw tijdelijk onderkomen. Kan het alsnog wel flink gevierd worden?
2: Ja. Nou ja, als je wat langer zou blijven hier, dan kun je dat zelf meemaken. Het is niet zo dat we nou een echte zuipvereniging zijn, maar van een goed glas wijn of weet ik het wat houden wij echt wel. Ja.

0: Burgemeester Nathaniel Middelkoop van Katwijk had vrijdag een primeur. In plaats van op bezoek te gaan bij een 60 en een 65 jaar getrouwd echtpaar, waren ze nu gezamenlijk uitgenodigd op het gemeentehuis. Het Katwijkse Museum en het genootschap Oud-Rijnsburg zorgden voor een presentatie. U hoort straks de burgemeester, maar eerst de reactie van een van de bruidsparen.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk, ja.
2: Prachtig, ja, heel mooi, ja.
1: Nog tegen hem moeten wij dan nog wel... Ja, natuurlijk, zegt hij, je kan gewoon nog komen. Vandaar dat ik nog niet zo'n ding op heb. Want ja, ik denk, nou ja, maar ik denk, ik hoef me niet aan te melden. Want omdat ik denk, nou, hij weet het, hij heeft het misschien doorgegeven, maar ik heb niks gehoord. Dus.
3: Oké. Okay. Hoe heeft u elkaar leren kennen? Wat was het verhaal?
1: Nou ja, op de Voorstraat, wat er net zei. De Voorstraat heen en weer lopen. Zo gezegd, de huwelijksmarkt dan heen en weer lopen. Nou, dan kwam er vanzelf iemand die zei, hey, nou ja, zo is het aangekomen. Dus, het is ook al 65 jaar terug. Maar 5 jaar bekering toen we gingen trouwen, dus.
3: Zo, oké. Okay, dat is
1: dus zodoende.
3: En wat is nou het, het geheim erachter dat jullie zo lang zijn getrouwd?
1: Geven en nemen.
3: Geven en nemen.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Dat is het, ja. Het kan niet altijd een kalm zeetje wezen. Het kan ook wel eens hoger wezen. Ja, toch?
4: Nou, ik vind het heel leuk dat we een nieuwe vorm hebben gevonden om aandacht te besteden aan al die echtparen die 60, dan wel 65 jaar getrouwd zijn. En als ik dan kijk hoeveel mensen er ook zijn gekomen. We hebben hier 14 echtparen die hier bij elkaar zijn, die onderling ook contact hebben. Je merkt dat het een hele leuke, ontspannen sfeer is. En vervolgens ja, de bijdrage die de Katwijkse Klederdrachtgroep levert, die het historisch genootschap Oud-Rijnsburg levert, om al die verhalen vanuit vroeger ook eventjes voor het voetlicht te brengen, die herinneringen ook weer boven te halen, ja, geeft eigenlijk dat het een hele leuke sfeer is. En het stelt mij als burgemeester ook echt in staat om even een rondje te doen en aan al die mensen ook weer de aandacht te geven. Want het is natuurlijk wel een hele feestelijke gebeurtenis.
3: Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel stellen natuurlijk getrouwd. Dus dan is het natuurlijk ook makkelijker om ze hierheen met z'n allen te samenvoegen.
4: Zeker. Dan is dat ook mooi, want het zijn best hele grote aantallen. We hebben een gemeente waar heel veel mensen vaak al jong getrouwd zijn en ook lang getrouwd zijn gebleven. Dus om een beetje een beeld te geven, ik had per jaar 100 echtparen die 60 jaar getrouwd waren. Ik had er ongeveer 40 die 65 jaar getrouwd waren. Ja, als je dat allemaal gaat verspreiden en in je agenda probeert te proppen, wordt dat lastig. En ik wil het niet afraffelen. Dus hebben we gedacht van hoe kunnen we dat op een nieuwe manier vormgeven. En zodoende doen we één keer in de 2 maanden, dat we een bijeenkomst beleggen waarbij we de historische genootschappen uitnodigen, mensen hier naartoe halen en ze eventjes lekker een ochtend verzorgen met z'n allen. De 70-jarige blijf ik persoonlijk bezoeken. En dat heeft natuurlijk ook een praktische reden. Dat mensen dan al op zo'n leeftijd zijn dat ze lang niet altijd meer de mobiliteit hebben om ook hier naar het gemeentehuis toe te komen. Plus dat het een fors lager aantal is. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk om daar nog wel aandacht aan te blijven besteden. En ik vind het stiekem ook hartstikke leuk om bij mensen langs te gaan. Want al die verhalen die je hoort, nou echt, het is smullen wat dat betreft. Dus de 70-jarige blijf ik bezoeken. En voor de 60 en 65-jarige is dit de nieuwe vorm die we de komende jaren verder hopen door te ontwikkelen. En volgens mij is dit een hele succesvolle en leuke start.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
4: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
6: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
4: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte auto. Je vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur de agenda, programma van het najaar van Welzijn Teylingen, Zing met ons mee en geen Bach, maar Petzold.
0: Wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten verslag van ons bezoek aan de Open Universiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch muziek.

0: Ooit in 1954 begonnen als trio, maar later kwam de vierde broer erbij en werd het een kwartet. Helaas is een van de broers al vroeg overleden en werd het weer een trio. De Isley Brothers met Summer Breeze.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, vrijdag 2 oktober. Amsterdam Klezmerband in de Muze. Joodse muziek is op veel plaatsen in de wereld terechtgekomen en mengde zich met andere muzikale invloeden. Zo ontstonden er prachtige kruisbestuivingen. Hier vond de Amsterdam Klezmerband de inspiratie voor deze avond. Joodse muzici waren te vinden op bruiloften in de Oost-Europese landen, zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije, en aan het Turkse en Marokkaanse hof. Vrijdag 2 oktober, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk, aanvang 7:15.
0: Lisse, maandag 28 september, papierwinkel in de bibliotheek. Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of van de gemeente? Bij het aanvragen van een regeling, toeslag of kwijtschelding? Heb je moeite met het begrijpen van brieven of regelingen? De vrijwilligers van de papierwinkel helpen je graag en gratis. Je kunt een afspraak maken bij de balie van de bibliotheek Lisse of via 0252 415 782. Maar ook via de website van de bibliotheek Bollestreek. Maandag 28 september, bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A, ook in Lisse. Het is van 3:30 tot 5:00.
2: Voorhout, vrijdag 30 oktober, Hermans Huiskamerrestaurant. Al 7 jaar wonen Herman en Ine met veel plezier in Voorhout. Hun liefde voor koken en mensen bracht hen op een bijzonder idee. 1 keer per maand openen zij hun huis voor een klein gezelschap van alleenstaanden, jong en oud, die zin hebben in een warme maaltijd en goed gezelschap. Zo begint het weekend eens op een andere manier, vertelt Herman. Gewoon samen eten, een praatje maken of juist rustig genieten en vooral even eruit zijn. Vrijdag 30 oktober, Hermans Huiskamerrestaurant. De inloop is vanaf 5:30 en de start van het eten om 6:00. De kosten zijn €8 per persoon. U kunt zich aanmelden via info@welzijnteilingen.nl en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollestreekomroep.nl.

In die tijd, we praten dan over 1968, moest een singeltje beslist niet langer duren dan 3 minuten. Dat gold ook voor The Lady of Soul, Aretha Franklin met Natural Woman. Later mocht het nummer langer zijn dan 3 minuten. Gelukkig maar, want daardoor hebben we nog het genot van de platen van Boudewijn de Groot. Avond.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten.
1: U hebt deze week al heel wat gehoord van welzijntijdingen. Van het gesprek met Nathalie Vermeegen. En vorige week waren we gebleven bij het mantelzorgcompliment. Heel belangrijk, want mantelzorgers verdienen goede aandacht. Maar er was nog veel meer te bespreken met Nathalie over de plannen voor de tweede helft van 2026. Luister maar. Nou, dan gaan we weer even terug naar de activiteiten. We hebben koffie gedronken, zou ik maar zeggen.
2: Ja, klopt.
1: Maar lekker eten, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Bij restaurant Herman, dan doe ik gelijk denken. Doet mij denken aan Herman de Blijker.
2: Ja, nou, daar lijkt hij niet op. Qua koken misschien wel, maar qua uiterlijk niet. Ja, we hebben het hier over het huiskamerrestaurant van Herman en Ina.
1: En waar is dat?
2: In Voorhout, op de Dinsdagse Wetering. Herman en Ina houden ontzettend van koken. En hebben in hun huis, ik ben er zelf geweest, ontzettend leuk.
1: Oh, het is
2: leuk.
1: Gewoon bij hun thuis,
2: ja,
1: zelf?
2: Ja, echt in hun huiskamer hebben zij een aparte ruimte waar ze een lange tafel hebben staan, omringd met kookboeken. En waar je dus inderdaad met 10 mensen één keer per maand, de laatste vrijdag van de maand, even uit mijn hoofd, kunt aanschuiven voor een 3-gangen maaltijd.
1: En zij koken dan of zij moet je meehelpen?
2: Nee, zij koken, dus je mag lekker genieten. Het is in principe voor mensen die alleen zijn, dat is hun insteek. Want ze willen mensen gewoon uit hun huis krijgen en gewoon gezellig een avondje lekker eten aanbieden. En voor €8 per 3-gangen menu.
1: Dat is heel mooi.
2: Ja.
1: Maar heb je dan ook van tevoren al het recept? Want stel je voor, ze gaan Chinees koken. En ik hou er helemaal niet van. En toch vind ik het wel gezellig. Maar ja, goed. Weet je dan van tevoren al wat er gekookt wordt? Of weet je dat niet?
2: Nou, tot nu toe is Herman zo dat hij een heel schema maakt van alle keren dat hij kookt met Ine. Dus dan weten we van tevoren wat er gemaakt wordt.
1: Kijk, en dan kun je dus inschrijven op wat je lekker vindt.
2: Precies.
1: Dat zeggen.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dan hebben we ook nog iets gelezen over een single café. Vertel.
2: Ja, dat is eigenlijk onze vaste traditie aantal keer per jaar. Het Singles Café is 65 plus. De aanmeldingen lopen nog niet zo heel erg soepel. Misschien dat het komt door de vakantieperiode.
1: Ja,
2: het aantal
1: warmte.
2: Mannen en vrouwen is dit keer wel gelijk. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Want
1: nou,
2: volgens mij heb ik bij jullie wel eens gezeten dat ik een oproep deed voor alle mannen. Dat loopt nu wel gelijk. Alleen, ja, er mogen wel wat mensen bij.
1: En hoeveel komen er dan mensen? Of hoeveel kunnen er komen in die locatie die jullie hebben?
2: Ja, we zitten bij de Engel in Lissa.
1: Oh, en, dat is gewoon bekend.
2: Ja, dat
1: voorheen was het wel eens van, ja, dat hoor je op de allerlaatste.
2: Ja, we probeerden dat altijd een beetje geheim te houden. Omdat we zoiets hadden, we doen het buiten onze kernen om. Alleen inmiddels is het wel bekend dat het eigenlijk altijd daar is. Dus we zijn ook niet van locatie gewijzigd. Het is een hele leuke, sfeervolle locatie. En de natjes en droogjes worden eigenlijk altijd heel goed verzorgd door de mensen daar. En het is sfeervol en er passen ongeveer zo'n 70 mensen in. Vinden wij veel. Dus er zitten altijd een beetje rond tussen de 60 en 70 personen.
1: En wat is nou het doel eigenlijk daarvan?
2: Ja, het Singles Café is ooit begonnen om echt mensen die alleen zijn met elkaar te koppelen. Een soort van Robert en Brink werden we. Daar zijn ook hele mooie dingen uitgekomen. Zijn mensen gaan samenwonen, zijn mensen gaan trouwen. Dus dat is het. Alleen alles verandert. Mensen binden zich niet zo snel meer. Dus we zeggen eigenlijk, alles kan en mag. Dus wil je, zoek je een maatje waar je gewoon mee naar musea wil. Of zeg je van, nou, ik ben wel op zoek naar de liefde. Alles kan eigenlijk.
1: En heb je dan ook zo dat ze een paar minuten met elkaar zitten te praten en dan weer de volgende of niet? Of is het gewoon met elkaar eten en je ziet wel naast wie je komt? En
2: ja, we hebben eigenlijk altijd wel een programmaatje. Er zit altijd wel iets van een quiz-element in. De ene keer doen we rouleren, de andere keer doen we wat meer vrijheid. We doen ook altijd een enquête achteraf. De een vindt dit prettiger en de ander dat. Dus we proberen wel echt goed te luisteren naar de mensen wat ze prettig vinden. Dus ja, het is altijd weer een beetje een verrassing.
1: En wilt u meer informatie of wilt u het nog eventjes bekijken allemaal? Dan kan dat natuurlijk op www.welzijntijlingen.nl. U kunt ook uw vraag stellen via info@welzijntijlingen.nl of u kunt bellen 0252-231-805.
3: Uno, dos, un, dos, tres.

0: De bekendste versie is die van Jimi Hendrix uit 1966. De vertolking van Willie DeVille mag er ook zijn. Hey Jude. Muziek met een grote knipoog. Dat maakte Cornelis Vreeswijk. Bijvoorbeeld De Nozem en de Non.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

eigenlijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leef

...en regisseur en radio- en tv-presentator. In 1940 beleefde hij zijn debuut als zanger in het orkest van Tommy Dorsey. En toen bleek zijn kostje gekocht. In 1941 maakte hij zijn debuut op het Witte Doek in de film Las Vegas Nights, waarin hij een liedje ten gehore bracht. 28 diverse grote prijzen heeft Sinatra op zijn naam staan. En in 1968 schreef de Franse componist Jacques Revaux voor een eveneens Franse zanger een liedje geheten Comme d'habitude. Het werd in Frankrijk maar een bescheiden succes. Eenmaal in het Engels vertaald en gezongen door, jawel, The Voice, werd het in 1968 een wereldhit. My Way.

0: Een Frans jongenskoor, Les Poppies, dat in de jaren 70 ongekend populair was. In 1971 zongen zij Non, non, rien à changer.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: We gaan het hebben over Christian Petzold. Hij was een Duitse componist en organist. Hij was voornamelijk actief in Dresden en verwierf tijdens zijn leven een grote reputatie. Maar helaas van zijn werken is hij maar weinig bewaard gebleven. Hij werd geboren in Weissig in Königstein in 1677. Helaas is de exacte geboortedatum niet bekend. Maar vanaf 1703 werkte Petzold als organist in de Sint-Sophia-kerk in Dresden. En in 1709 werd hij daar hofkammercomponist en organist. Hij leidde een actief muzikaal leven en ondernam concertreizen die hem van Parijs tot aan Venetië brachten. In 1720 schreef hij een stuk voor de inwijding van het nieuwe Zilberman-orgel in de Sint-Sophia-kerk. Petzold stierf op 25 mei 1733 en werd 3 dagen later begraven. Als zijn doodsoorzaak werd opgeschreven in de Dresdner Kirchenwochenzettel, verstikkingsreuma. De officiële datum van Petzolds overlijden werd door de Dresdner hofmuzikant Johann Samuel Kaiser bekendgemaakt toen hij op 27 mei 1733 een verzoekschrift indiende om Petzolds positie als organist in de Sint-Sophia te mogen overnemen. Tijdgenoten hadden Christian Petzold hoog in het vaandel. Johann Mattelsohn en Ernst Ludwig Gerber prezen allebei zijn vaardigheden en noemden hem respectievelijk een van de beroemdste organisten en een van de meest aangename kerkcomponisten van die tijd. Van zijn beroemde muziek in G majeur, minet in G majeur moet ik zeggen, is het opgewekte melodie gebruikt in de popmuziek A Lover's Concerto uit 1965 van de Amerikaanse popgroep The Toys.

Het stuk wat u net hoorde, Menuet in G, stond bekend als Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach, daterende van 1725. Het is altijd toegeschreven geweest aan J.S. Bach. Echter in 1979 is vastgesteld dat het afkomstig is uit een klavecimbalsuite van Christian Petzold, dus niet Bach.

Een plaatje van Ghoul and the Gang was in de jaren 70 een gegarandeerd succes in de disco. Jungle Boogie. Bestaat dat nog steeds? Dat spreekuur bij de dokter voor de vratten, kinderen voor kinderen, de vrat.

0: Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de pletters. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
5: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
4: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Welkom in het tweede uur van Bobruns. In dit uur verslag van ons gesprek met de Volksuniversiteit te Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.

Anneke Greunlo wist in 1962 al dat het zand op het strand soms heel erg heet zou zijn. Ze zong er zelfs over, brandend zand. René Molenaar heeft een juweeltje voor u uitgezocht. Mike Oldfield met zijn Tubular Bells.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

al jaren en jaren het favoriete nummer van velen. Wim Zonneveld met Het Dorp. En dan hebben we nog een favoriet in de aanbieding. Een wereldwijde favoriet. De Beatles met Let It Be.

0: gaan weer verder met de gesprekken die we gevoerd hebben bij de opening van het nieuwe seizoen bij de Volksuniversiteit in Lisse. We spraken deze keer met Angela en zij geeft de cursus Ayurveda. En ze legt u zelf even uit wat het allemaal inhoudt.
1: Ayurveda, van balans, van basis naar balans.
0: En wat betekent dat?
1: Ayurveda is een holistische geneeswijze. En dat gericht is op 5 elementen. En deze 5 elementen die zitten in ons lichaam en ook om ons heen. Dus ook in alles wat we eten en in wat we drinken. En tijdens de cursus vertel ik meer over de 5 elementen en de eigenschappen daarvan. En hoe je je voeding en je lifestyle kan aanpassen. Zodat jij de elementen in jezelf in balans kan krijgen. En dat dat eigenlijk naar jouw aard weer is. Zodat je eigenlijk een beetje weer in jouw element en happy voelt.
0: Wat voor cursist moet ik nou zijn om bij u te komen? Wat moet ik dan willen?
1: Willen om op een natuurlijke wijze te werken aan je gezondheid. En dat is dan door middel van kleine stappen, dat je bewuster bent van wat je eet, hoe laat je wakker wordt, hoe laat je gaat slapen, wat je luncht, hoe laat je gaat avondeten, wanneer je naar bed gaat of juist gaat douchen. Het zijn de kleine dingen die grote veranderingen kunnen geven in datgene hoe je hoe je eigenlijk met je gezondheid omgaat en hoe je je voelt.
0: Nou, klinkt dat net alsof ik bepaalde patronen moet zoeken in mijn leven en me daaraan moet houden. Is dat zo?
1: Niet echt. Want er is een ritme van de natuur. En Ayurveda is gebaseerd op de ritme van de natuur. Dus met zonsopgang en zonsondergang. Maar elk mens heeft zo zijn eigen constitutie. En dat is een samenstelling van die 5 elementen. En dat is bij elk mens anders. Dus we zijn allemaal uniek. En datgene wat voor de een werkt, hoeft weer niet voor de ander te werken.
0: Maar ik neem aan, die cursus is niet 1-op-1. Zitten jullie dan in een kring en praat je daarover? Dan kun je dan allemaal je ervaringen inbrengen?
1: Jazeker, dat is ook de bedoeling. Ik geef eerst een stukje theorie. En daarna gaan we het hebben over hoe jij jezelf voelt. En wat je opmerkt. En hoe je de theorie zal kunnen toepassen. Wat je bijvoorbeeld ook als obstakel ziet. En hoe je daarmee om zal kunnen gaan. Dus er is heel veel ruimte van, hoe kan ik dit voor mezelf praktisch toepasbaar maken?
0: Natuurlijk zijn er nog vele andere cursussen die aangeboden worden. U kunt het allemaal lezen in www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook bellen 0252 419 518.

Nederlands diva en vanaf 1983 domineert zij het kleinkunstlandschap. Karin Bloemen hoorde u met Zuid-Afrika. Herinneringen maak je helemaal zelf, samen met je geliefde, weliswaar. Dean Martin en Memories Are Made of This.

0: is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 18 oktober. Duo Guitar in de Culturele Raad. Duo Guitar bestaat uit klassieke gitaristen Zijbrand Loot en Kelly Johannes. Beide studeren ze aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun programma bestaat uitsluitend uit eigen arrangementen van het bestaande pianorepertoire. Hierdoor krijgen de stukken een verfrissende en verrassende vertolking op de poëtische klassieke gitaar. Zondag 18 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warmond, zaterdag 10 oktober, Bef en Flo. Met zoveel meer en het is in het Trefpunt. Een sonate spelen van Beethoven is kunst. Een fuga van Bach, absoluut kunst. Een sinaasappel over de toetsen laten dansen, ook kunst. Waarschijnlijk. Wanneer is iets eigenlijk kunst? Bef en Flo zouden het moeten weten. Op het conservatorium werden ze ingewijd in de grote kunst van de klassieke muziek. En nu maken ze kleinkunst. Bef en Flo staan voor de unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor. Knap gemaakt en muzikaal ijzersterk. In Zoveel Meer staat één ding vast. Deze voorstelling is meer. Zaterdag 10 oktober, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, aanvang 8:30.
1: De Zilk, zaterdag 10 oktober. Open podium, De Zilk, in de Duinpan. Kom kijken en luisteren naar optredens van opkomende talenten uit de Bollenstreek. We hebben een afwisselend programma met onder andere een coverband, zinger-songwriters en zelfs poëzie. Alle leeftijden zijn welkom en de toegang is natuurlijk gratis. De deuren openen om 8 uur. Zaterdag 10 oktober, De Duinpan. Sportlaan 34 in De Zilk, aanvang 8:15. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

Elke keer als we door Flevoland rijden, zingen we de hit van Sylvia Poens en Oetse Verschoor. Gelooft u het? Maar die hit is Zuiderzeeballade. Een duo uit vervlogen tijden, maar zeker de moeite waard om te draaien, is Nina en Frederik met Listen to the Ocean.

Of het waar is, is niet wetenschappelijk vastgesteld. Arne Jansen zong er wel over. Meisjes met rode haren. Girl on a Bicycle van Ralph Martel is het origineel. Herman van Veen maakte er een mooie Nederlandse ballad van in 1970. Fiets.

lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je weer.

0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: De omwenteling, geschreven door Susanna Jansen. En zij was de dochter van Betsy en Chris. En Betsy en Chris die waren in 1948 getrouwd. En een klein jaar later was Rozemarietje er al. Rozemarietje was klein van stuk. Het consultatiebureau had gezegd dat Betsy in de gaten moest houden dat ze goed dronk. Voor Chris naar kantoor ging, stonden ze vaak samen bij de wieg om hun kleintje te bewonderen. En dan vroeg Betsy zich af of ze wel genoeg melk had. Die twijfel hoorde erbij. Ze wist heus wel dat er niets mis was met moedermelk. Bovendien, zolang je je baby voedde, kon je niet in verwachting raken. Dat was algemeen bekend. Maar op een avond, hun meisje was net 4 maanden... tilde Betsy haar uit de wieg en werd ze overvallen door een bekend gevoel. Het kon niet waar zijn. Ze voedde nog 6 keer per dag. Toch wist ze het meteen zeker. Chris, weet je, ze legde de baby aan, ik denk dat ik weer zwanger ben. Waarom denk je dat? Nu mag ik Roosje niet meer voeden. Betsy probeerde haar tranen in te houden, maar de zwangerschapshormonen raasden nog, of weer, door haar heen. Er was geen houden aan. Chris kwam naast haar zitten en hield haar vast. Nog een kindje erbij, nu al. Hij vroeg zich af of hij die verantwoordelijkheid wel kon dragen, financieel gezien. En Betsy was nog zo moe. Zo zaten ze een tijdje terwijl het meisje dronk. Ineens begon ze te kirren. Haar ouders schoten in de lach. Het komt wel goed, zei hij. Betsy knikte. Het kwam goed. Chris zei dat hij een bijbaantje kon nemen in de avonduren. Zij rekende voor dat de uitzet dit keer minder zou kosten. De nieuwe baby kon de kleren dragen waar Rozemarie tegen die tijd was uitgegroeid. Voor het tweede kindje had ze alleen stof nodig voor 24 extra luiers, omdat het niet zeker was dat de oudste op die tijd zindelijk zou zijn. Er paste nog wel een extra bedje bij. En zo praten ze over praktische zaken tot het weer allemaal gewoon leek. Toen ze de baby weer in de wieg legde, wist Betsy dat het de laatste keer was dat ze haarzelf had gevoed. Hoe gezond de moedermelk ook voor haar was, doorgaan met borstvoeding kon niet. Dat zou de vrucht schaden. Voor de eerste bevalling was Betsy naar een kraamkliniek gegaan. De tweede bleef ze thuis. Het was 's avonds laat toen de weeën elkaar in steeds hoger tempo opvolgden. Roosje lag te slapen. Chris haastte zich de deur uit om de dokter te halen. Hij zou het zijn hele leven niet vergeten. Hij rende door de donkere straten toen een politieagent hem argwanend staande hield. Wat moest hij in de duisternis zo snel? Waar moest hij naartoe? Buiten adem vertelde Chris wat er aan de hand was. De diender reageerde alert, informeerde naar het adres van de huisarts, stuurde Chris terug naar huis en ging zelf op een holletje de dokter waarschuwen. Die kwam net op tijd om de baby te halen.

0: Wat is er nou leuker om samen met Ellie en Rickert naar te kijken? Foto's.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Een doordenkertje uit het boekje Fluiten naar de overkant van Toon Hermans. Wereld staat erboven. We weten het allemaal. Het is er een bende. Het is er te eng en te vijandig en te vol. Het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol. Het is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden, en door de steden raast een ruksigloos geweld. Maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden, er staan weer altijd boterbloemen in het veld. Er zijn nog immer die momenten van vervoering, al lijkt dat bolletje ook nog zo negatief. Tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering van mensen die nog zachtjes zeggen: ik heb je lief.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek was vandaag in handen van Wouter Smit. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Guy Mitchell.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Bollenstreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is nog genoeg informatie uit de Bollenstreek en natuurlijk ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
4: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
3: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zo, even de microfoon recht zetten. De vorige gebruiker van de studio, die had de microfoon een beetje scheef gezet. En aangezien ik nogal een pietje precies ben, hij moet gewoon recht zitten. Ik wens u een hele goede dag. Een hele goede avond alweer op deze vrijdagavond. Of de maandagavond herhaling natuurlijk. U bent weer bij de Bo Boomers. Op onze lokale omroep Bo uiteraard. En u weet het, in de Bo Boomers kunt u luisteren naar muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder naar regionale nieuwtjes uit de regionale dagbladen. Eveneens van 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10. Ook alweer van 60 jaar geleden. Mijn naam is Piet van der Voren. Welkom bij deze Bo Boomers. En hier is de allereerste plaat. Hier is Tommy Rowe.

0: Op het randje stond hij in de top 40 van precies 60 jaar geleden. Tommy Rowe en het nummer Sweet Pea. Ik dacht eigenlijk vroeger altijd dat hij Sweet Pea zong, maar het is Sweet Pea. Dat moet je ook maar weten, maar dat zie je pas wanneer het uitgeschreven staat in het Engels. Tommy Rowe dus, ja. En op 40 kwam hij binnen in de Veronica top 40 op 17 september 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer een tweede plaat draaien en die heet Back Home. En dan moet ik zelf altijd meteen denken aan de Golden Earring. Maar die plaat komt pas uit 1970, het nummer Back Home van de Golden Earring. En deze heet ook Back Home, maar is van ook een Nederlandse groep. Namelijk QB and the Blizzards, waarmee ze binnenkwamen op een 39ste plaats in de top 40. Nu we het toch over de even over de Golden Earring hebben. Vorige week heb ik het nummer Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings met een S nog gedraaid. En die stijgt overigens 60 jaar geleden van 39 naar 37 in de top 40, maar dat terzijde. En toen heb ik genoemd van, ja, dat was toen Barry Hayden er helemaal nog niet bij was. En toen heb ik gezegd van George Kooijmans, Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed, want César Zuiderwijk kwam ook veel later pas als drummer bij de Golden Earring. En volgens mij was Jaap Egermond bij het nummer Daddy Buy Me a Girl de drummer van de Golden Earrings. De zanger was in ieder geval Frans Krassenburg, dan weten we dat ook weer. Ik had het over QB and the Blizzards, nieuw binnen op 39 met het nummer Back Home.

0: moet de groet uit Grollo hebben, hoor. Chewie and the Blizzard zijn dat. En ze kwamen binnen op een 39e plaats 60 jaar geleden. Niet een van de bekendste nummers van de band, moet ik eerlijk zeggen. Maar we draaiden hem toch uiteraard omdat hij nieuw is in de top 40. En het nummer Back Home. Natuurlijk nog met Eelco Gelling. En volgens mij zat Herman Brood er toen ook nog bij. In ieder geval de groeten uit Grollo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Dat is Atlantic Soul van Wilson Pickett. En een nummer Land of a Thousand Dances. En dat lijkt wel alsof die plaat een beetje overgemoduleerd is, zoals dat zo mooi heet. Tenminste, misschien luister ik te kritisch. Ik had het nooit eerder gehoord, maar in de database van Bo, ja, daar klinkt hij toch een beetje overgemoduleerd. Maar ik zal u niet lastigvallen met technische dingen. We gaan eens even luisteren naar Oud Nieuws.
1: Oud Nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is een berichtje uit de regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En er staat heel groot als kop boven: Kantwijker door kogel getroffen. Ik ga het eventjes voorlezen. De krant die meldt het volgende. Een 18-jarige inwoner van Katwijk is gistermiddag omstreeks 5:30 in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door nog onbekende oorzaak door een kogel uit een Lobert-buks in zijn hoofd getroffen. Het slachtoffer is onmiddellijk naar het academisch ziekenhuis in Leiden vervoerd en zijn toestand is zorgwekkend. Met nog verscheidene andere inwoners van Katwijk, onder wie zijn vader, had de jongeman wortelen gerooid op een stuk land achter de kwekerij De Ruiter en Zan. Toen het karwei klaar was, ging de groep op weg naar de auto om naar huis terug te keren. Op dit moment werd het schot gelost. De 18-jarige Katwijker viel neer en hij bleek in het hoofd te zijn getroffen. De politie in Noordwijkerhout is direct met een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval begonnen, maar zij vermoedt dat er geen opzet in het spel is. De dader is nog niet bekend, maar de politie schijnt reeds een spoor in handen te hebben dat tot een mogelijke aanhouding zal kunnen voeren. Dat is een bericht uit het regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En dat ging dus over een Katwijker die in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door een kogel in het hoofd werd getroffen. We gaan weer terug naar de muziek. En hier is er eentje van Roy Orbison. Too Soon to Know.

0: trouwens. En op 36 kwam die binnen. 60 jaar geleden in de Nederlandse top 40. Met dit nummer Too Soon to Know. En ik moet inderdaad zeggen dat dit is niet een van zijn bekendste. Maar hij heeft toch de top 40 gehaald. Zoals we net hoorden. We hadden net een berichtje, een droevig berichtje uit Noordwijkerhout. En hier is het vervolg.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want het Leidse Dagblad weet een dag later te melden, dat is 24 september 1966, dat de Katwijker die door een kogel in het hoofd werd getroffen in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout is overleden. In het Academisch Ziekenhuis in Leiden is gisterenmiddag overleden de bijna 19-jarige Jacob van Duin uit Katwijk aan Zee, die donderdag in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout door een kogel uit een Flobbert Lambux in zijn hoofd was getroffen. Flobbert of Flobert, ik weet niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De man die het schot gelost heeft, blijkt een 30-jarige loonploeger uit Lisse te zijn. Hij was op rattenjacht toen het ongeluk gebeurde. En de loonploeger heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Nou, dat was een droevig berichtje uit het Leidse Dagblad van 24 september 1966. En dat ging dus over de Katwijker, die eerder door een kogel in het hoofd werd getroffen. En die bleek na dat geweerschot te zijn overleden nadat hij was overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Dit zijn de Bo Boomers en hier is een oudje uit 1966. Hier is Bob Dylan en Just Like a Woman.

Bob Dylan en Just Like a Woman. En er staat ook op zijn LP Blonde on Blonde. Waarop trouwens nog meer bekende nummers van hem staan. Dit was Just Like a Woman die op 35 binnenkwam in de top 40. Precies 60 jaar geleden. Er komt een mailtje binnen. Zullen we eens kijken wat dat is. Dit is...

0: net al een van mijn favoriete platen uit de 60e jaren. Chris Farlow is dat. En Out of Time. En over Chris Farlow, daar valt het nodige te vertellen. Want hij heeft natuurlijk nogal wat solo-singles gemaakt. Daar direct meer over. Maar hij heeft ook samengewerkt met bijvoorbeeld met de Rolling Stones. En op een aantal van hun platen is hij ook te horen. Misschien niet altijd als zanger, maar dan als muzikant. Trouwens, van dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Daar is in de tijd, dat waren nog geen video's. Want het werd rechtstreeks uitgezonden volgens mij. Maar de Duitse televisie had toen een programma. En dat heette Beat Club, als ik me niet vergis. En daar trad Chris Farlow ook een keer in op met dit nummer Out of Time. En het publiek wat daarbij was, dat wist eigenlijk niet goed hoe ze op dit nummer moesten dansen. Met als gevolg dat ze in het begin van de plaat allemaal nog stil stonden. En de floor manager die heeft heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk het publiek toch aan het dansen te krijgen in dat programma Beat Club. Op dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Een beetje hier in de Bouwboomers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit
0: is Bo. En na deze Chris Farlow, nu heel wat anders. Hier zijn de Sandpipers. MUZIEK

dat zijn de Sandpipers. Want we draaien veel Engelstalig, zoals u weet, hier in de Bouwboomers. De naam zegt het ook al een beetje. En heel enkele keer draaien we wat Nederlandstalig. Maar Spaans, nou, volgens mij hebben we dat nog niet zoveel gehad. Sandpipers met de Guantanamera. En die kwamen 60 jaar geleden binnen op een 31ste plaats in de Veronica Top 40. En u weet het, in die tijd kon u de Veronica Top 40, zo moet ik het zeggen. Elke zaterdagmiddag beluisteren tussen 2 en 4 uur via Radio Veronica op de 192 meter op de middengolf. Nou, zullen we even technisch worden of zullen we even technisch worden? We hebben nog één plaat die is binnengekomen in de Veronica Top 40 en die we gaan draaien, namelijk op nummer 30. The Motions uit Den Haag en het nummer Every Step I Take. En dat is dan de hoogste binnenkomer van de week met stip, zoals dat zo mooi heet. Hier zijn de Motions. And every step I take.

0: dat is de hoogste binnenkomer 60 jaar geleden. Namelijk The Motions uit Den Haag, zoals ik net al zei. En het nummer Every Step I Take. En die kwam binnen op een 30ste plaats in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Weet u wat? We geven een overzicht van de top 10. En de top 10, precies 60 jaar geleden. En dan hebben we het over 17 september 1966. Die top 10 van de Veronica Top 40, die zag er als volgt uit. Op nummer 10, Twice As Much met Sitting On A Fence. Nummer 9, die Alan Price had met High Lily, High Low. Nummer 8, de twee platen, namelijk één van Will Andy en eentje van Mickey Day. En allebei Oh What A Kiss. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, Karin Kent, een oude nummer 1... Dans je de hele nacht met mij. Nummer 5, The Rolling Stones en Lady Jane, samen met David Gary trouwens. Nummer 4, Los Bravos en Black is Black. Nummer 3, The Loving Spoonful met Summer in the City. Nummer 2, The Trucks with a Girl Like You. En net als de weken hiervoor, nummer 1, The Beatles met twee A-kanten de plaat, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En dat betekent dat de top 4 van deze week precies hetzelfde is als de top 10 van de top 4 moet ik zeggen, van vorige week. Nou, ik ben benieuwd hoe dat volgende week eruit ziet. Misschien dat het dan weer heel erg anders is. We merken het allemaal wel.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de...
0: Ik wil dus zeggen de jaren 60 inderdaad. Weet je wat, we proberen het gewoon nog een keer. Verkeerde schuif.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. En u weet dat de Bo Boomers, dat bestaat eigenlijk uit twee delen de laatste tijd. In het begin draaien we nieuwe binnenkomers in de top 40 van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar een bepaald jaar met oude muziek uit dat jaar. En dit jaar, of deze keer hebben we het nummer, even kijken hoor, nummer 63. Dus het jaar 1963. Daar gaan we platen uitdraaien nu tot het nieuws. Hier zijn Frankie Valli in the Four Seasons uit 1963, uit maart 1963 en de nummer Big Girls Don't Cry.

0: Frankie Valli en The Four Seasons en Big Girls Don't Cry. En dat komt uit 1963, zoals ik net al zei. En over Frankie Valli valt natuurlijk een heleboel te vertellen. Trouwens over The Four Seasons ook. Maar dat gaan we een andere keer in dit programma doen, want ik heb eerst wat anders te vertellen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. Oh, toen was mijn oma jarig, 20 september. Dat is ook toeval. Het is een berichtje uit Warmond. En de krant die schrijft het volgende. Onder voorzitterschap van de heer J. Mentink kwamen de deelnemers aan de Warmondse klantenzegelactie bijeen om de laatste hand te leggen aan een actie die uniek is in het zakenleven. De voorzitter sprak er zijn grote voldoening over uit dat de winkeliers spontaan hun volle medewerking hebben toegezegd. De bedoeling van de actie is, zo legde hij uit, de klantenbinding in Warmond zo groot mogelijk te maken. Voor iedere 50 cent die besteed wordt bij een van de aangesloten winkeliers, wordt een zogenaamde WK-zegel verstrekt, die in een zegelboekje moet worden geplakt. Wanneer een met 400 zegels volgeplakt boekje wordt ingeleverd, ontvangt de betrokkenen een bedrag van 2 gulden in contanten. Een bewijs dat deze actie niet alleen bij de winkeliers en neringdoende is aangeslagen, is wel dat de coöperatieve Raiffeisenbank heeft besloten om voor elke 10 volgeplakte zegelboekjes waarvan het uit te keren bedrag bij haar wordt gestort, een bedrag van 4 gulden bij te storten. En de actie die werd ingeleid met een rondgang door het dorp van een boerenkapel die op muzikale wijze de ingezetenen aanspoorde de winkeliers te steunen in hun initiatief. Dat was de klantenzegelactie zoals die stond in de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. En dat ging over de zogeheten WK-zegel. Warmonds klantenzegel betekent dat in de Warmond, waaraan de meeste Warmondse winkeliers wel deelnamen. Dit is nog steeds de Bo Boomers, muziek uit 1963.

0: Ook uit 1963 zijn dat de Rooftop Singers met het nummer Walk Right In. En daarmee behaalden zij een 21ste plaats in de tijd in de Nederlandse hitparade. Ik kijk op de klok en ik zie dat we eigenlijk nog wel een berichtje kunnen doen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is deze keer een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966. En dat gaat over de eerste steenlegging bij een bejaardencentrum in Sassenheim. Want de krant meldt het volgende. De heer K. van Leeuwen heeft gistermiddag de eerste steen gelegd van het protestants-christelijk bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. In aanwezigheid van vele kerkelijke afgevaardigden en vertegenwoordigers van gemeentebestuur uit de omtrek sprak dominee Walvaart, wel hervormd predikant in Sassenheim en voorzitter van het bestuur van het bejaardencentrum, het openingswoord. Dominee Walvaart memoreerde het feit dat op 21 maart van dit jaar de eerste paal van het centrum was geslagen. Hij vond de eerste steenlegging belangrijker, hoewel eigenlijk hiervan geen sprake meer was, aangezien men reeds met de bouw was gestart. De voorzitter was zeer verheugd dat de plannen, waarvoor al 8 jaar geleden het initiatief waren genomen, dat zij thans worden verwezenlijkt. Hij sprak zijn dank uit daarover. En ook dat een van de eerste initiatiefnemers, de heer Van Leeuwen uit Warmond, de eerste steen wilde leggen. Met veel elan werd deze plechtigheid door de heer Van Leeuwen verricht. Daarbij bijgestaan door de opzichter, de heer De Jong. En voor deze gelegenheid had men speciaal een nieuwe troffel aangeschaft. Het bejaardencentrum bestaat uit een hoofdgebouw en 12 bejaardenwoningen is gesticht door de hervormde gemeenten van Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, De Kaag en de gereformeerde kerk van Sassenheim. Dat was een berichtje over de bouw van het nieuwe protestants-christelijke bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. De naam was op het moment dat dit in de krant stond, namelijk 22 september 1966, nog niet bekend. Maar ik kan u vertellen dat dat centrum later de naam De Schutse kreeg. En dat was dus een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966.

Johnny Thunder. En ik kwam op een tweede plaats in 1963 met dit nummer Loop de Loop. Ik kijk op de klok. Oh, en het is alweer zover. Hier is de allerlaatste plaat alweer van de Bouwboomers. Hier is Cliff Richard.

Is uit de zomer van 1963, Cliff Richard en zijn Summer Holiday. De naam Summer zegt het al. Ik zie, kijk op de klok en het zit er echt helemaal op nu. We gaan afsluiten met een instrumentaaltje. Dit waren de Boboomers weer. Mijn naam is Piet van der Voren. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Vrijdag om 6 uur en de herhaling op maandag om 9 uur. We gaan eruit met Eke Bilk. En ja, wat jazzy-achtig mag ik wel zeggen. Strangers on the Shore. Wel een hele bekende. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Boboomers.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
7: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
6: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
8: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
6: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
13: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
10: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

komend uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. Een heerlijke Frans.

Ik dacht, dames en heren, dit is misschien wel de eerste plaat die door ons huis schalde gedraaid op een klein pick-upje van mijn oudere broer en oudere zusters. Ik zeg, oh, wat is dat leuk. Ja, is, ik vertel er wel helemaal niks van. Maar het is in ieder geval, zei, dat is Françoise Hardy. Dat is een echt typische Franse icoon. Dat is een geweldige zangeres. Ik zeg, dat klopt, klinkt leuk. Nou, misschien is daar het zaadje gelegd om mijn liefde voor het Franse muziek en de Franse chansons, om dat op te pikken. Daar, Françoise Hardy. Waarom? Ik heb nou, heel gek op de... Op het toilet heb ik zo'n scheurkalender hangen. En misschien is het zoveel jaar geleden dat zij is overleden. Want ze stond in ieder geval heel wat interviews met haar. En op 21 en 22 september. Ja, op één dag kon ze al niet kwijt. En er staan hele leuke feitjes van deze iconische zangeres. Er staat ook op 29 september las ik stijlicoon. De zangeres Françoise Hardy. 1944 tot 2024, ja, 2 jaar geleden overleden, werd ze om diverse redenen aanbeden, onder andere door haar geliefde Mick Jagger. Nou, dat moet een hele leuke, gezellige liefde geweest zijn. Maar ze was ook zeer kwetsbaar als een tegelijkertijd met haar mooie, verleidelijke stem. Een echt typisch, ronduit, heerlijke Française. Dames en heren, leuk dat u luistert hier naar het programma Vive la France. We gaan nu een uurtje heerlijke muziek voor u draaien. En Françoise, ik zag die berichtjes op mijn scheurkalender. En dacht, nou, ik ga gewoon een lekker uur heel veel aandacht aan besteden. Veel draaien. En dit begonnen we natuurlijk met dat overbekende... wordt het ook weer? Tout le Carson, Elefine, de Monage. Die zien ze allemaal op straat lopen. Ze zijn allemaal verliefd. Ach ja, zei dan net niet. Toen even niet. 1962 kwam dat. Dames en heren, nogmaals, leuk dat u luistert. We gaan even heerlijke, lekkere, gezellige muziek voor u draaien. En wat dacht u onder van? Nou, niemand minder dan Coralie Clément. De schaduw en het licht. L'ombre et la lumière.

0: 4 minuten 27 bezongen. Ademo Salvador, Ademo zijn leven. Dit is mijn leven. Nou, hij heeft een prachtig leven, want hij is gelukkig nog steeds onder ons. Deze aardige bel, bekend geworden natuurlijk jaren geleden, jaren 60, met Vous permettez, monsieur, maar dit was van hem. Ook erg leuk en leuk gezongen met die lekkere heese stem. Ademo Salvador, Ademo met C'est ma vie. Ja, de herfst, de astrologische herfst. En astrologische, de meteorologische herfst is zeker begonnen. En daar kunnen we genieten van de prachtig mooie luchten. Nou, daar kwam de gedachte kwam even op. Omdat in Amerika, dat was ook het laatste programma nog, dat je daar de verschijnsel hebt van l'été indien. Indian summer. En dat zijn die strakblauwe luchten. Nou, dat is ook een beetje hier zo. En de herfst is al begonnen, maar het is gewoon nog steeds schitterend weer. Maar als je dat dan in noordoosten van Amerika bent, in Vermont en dergelijke, dan zie je dan die verkleuringen van die bomen van bruin, rood, groen. En dat is een prachtig mooi verschijnsel. Wij kennen dat niet helemaal, maar het is in ieder geval een verschijnsel wat in Amerika en ook een beetje hier voorkomt. Wie zingt erover? Joe Dassin met zijn prachtige lied L'été Indien.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Ja, dat is een duet. Ja, ik vertel, nou, Françoise, die staat dit uur centraal. En ja, wat vind je dan? Dan vind je bijvoorbeeld een prachtig mooie cd van haar. Een aantal jaren geleden uitgekomen, Parenthèse. En dat schijnt te betekenen tussen haakjes. En dan lees ik nog net, dat wist ik ook al hoor, dat ze in 1981 getrouwd is geweest met haar oude vriend Jacques Dutronc. Ja, die kennen we natuurlijk wel van Paris Cévey, weet je wel. En daar had ze een zoon van, een gelukkig huwelijk. En dat heeft lang geduurd. Nou, er komt er maar eens om in die artiestenwereld. Maar ze is in ieder geval een prachtige zangeres, in ieder geval. En dit was ze dan van Françoise, die samen met haar man, vriend, Jacques Dutronc, met Amour, Toujours, Tendresse, Caresse, Liefde, Altijd, Tederheid. En ja, caresse is ook een soort tederheid. Samen zingt Françoise zong dat met Jacques Dutronc. Nou, toch leuk dat je samen met je man, vriend op het podium staat. En daar kunnen we lekker van genieten. Dames en heren, leuk dat u luistert hier bij het programma Viva la France. En dat een uurtje lekker gezellige muziek voor u draaien. Franse muziek. En ik heb er altijd altijd jeugdsentiment als ik de Franse taal hoor. Een Franse chanson. Dat is altijd leuk. Maar we konden er even lekker genieten. Een paar minuutjes van Françoise Hardy. Met Jacques Dutronc. Heerlijk. Wat hebben we nog meer voor u klaarstaan? Ach, natuurlijk. Ja, vorige week al die hijsen met het Songfestival van wel, niet, ja. Wie gaat het organiseren en waarom dan wel en waarom dan niet? En voorstanders, tegenstanders. Maar goed, Nederland is overstag. We doen dan toch mee. Nou, heerlijk. Toch leuk, gezellig. En dan doe ik me denken aan de tijden van heel wat jaartjes terug. Dat vele zangeressen meededen met kwaliteit. Want we horen nog steeds op de radio, regelmatig. Van onder andere Lenny Koer heeft meegedaan. En wat hebben we er meer? Art Sullivan en Séverine met Un Bon, Un Arbre et Une Rue. Maar ik heb het even over Vicky Leanderes. Die heeft ook nog meegedaan uit 1972. En we kennen het nog steeds. Weet u vorig jaar dat liedje wat er toe gewonnen heeft? Dicht niet. Het is allemaal erg gezellig leuk om naar te kijken. En al die bijverschijns ook leuk. En al die mensen die eromheen staan leuk. Maar kunnen we nog herinneren hoe dat liedje was vorig jaar? Nou, ik doe mijn best er niet voor. Ik zou het niet meer weten. Maar in ieder geval, dit weten we nog wel. Uit 1972, kun je nagaan, weten we nog steeds. Vicky Leanderes met Après Toi.

Ja, als ik in de tuin loop of zit, het kan nog wel deze dagen, dan geniet ik altijd nog even van de laatste stuiptrekking van mijn vlinderstruik, die links achterin staat. En het begint weer een beetje, heel raar, begint een beetje uit te lopen weer. Ik zat bij te denken aan een snoeien, deze. Er dartelen nog steeds vlinders omheen. En dat vind ik het heerlijk gezicht. Zo'n lievelingsdiertje. En daar zong Daniel Gérard, die zong erover, niet over l'hirondelle, maar over de butterfly. Hij zingt de Engels. Oh, oké, dat mag. Klinkt ook mooi. Ja, als je die stijlicoon als François Hardy centraal stelt, dan kun je er ook niet omheen van die andere prachtige zangeres. En ook de top van de vertegenwoordigster van het Franse chanson. En dan heb ik natuurlijk over Juliette Gréco. Ja. Ik had het net over dat l'été indien, het verschijnsel van dat de strak blauwe luchten in de herfst komen. Is het nog niet helemaal hier in Nederland. En wat het ook nog niet helemaal is, dat we over doden, dat we echt midden in de herfst zitten. Nou, tegendeel, het is nog fantastisch mooi weer de komende dagen. En ook, we hebben een prachtig mooi weekend gehad. En dan denk ik ook van, ja, die Le Feuille Morte. Zover is het nog niet. Maar de dode bladeren, ja, veel bladeren zijn gevallen omdat het zo bloedheet was. Daar konden de bomen ook niet tegen. Dan lieten ze een blad dan vallen. Dus vandaar dat je inderdaad heel veel dode bladeren zou liggen. Maar niet door de herfststormen en dergelijke. Maar omdat het zo droog was. Oké, maar ik denk weer wat. We komen een beetje in de sfeer. Nog niet helemaal. Daar kom ik zeker op terug. Want vele artiesten hebben dat op de plaat gezet. Dan heb ik het over Le Feuille Morte, de dode bladeren. Dus ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon met de herfst is begonnen. Dus ik vind gewoon dat het mag. Juliette Gréco met Le Feuille Morte. Prachtig mooi lied. Gezongen door haar, de dode bladeren.

Ja, die man met ijzeren stem, die prachtige mooie stem van Serge Reggiani kwam tot u met dat geliefde Sarah. En dat zal wel zijn vriendin of vrouw zijn. Een ode in ieder geval aan Sarah. Oké, blik op de klok. Kwartiertje te gaan nog, iets minder dan dat. Maar ik denk, weet je wat, we gaan nog heel veel prachtige mooie muziek voor u draaien. En de hoogste tijd om weer even terug te gaan naar die prachtige mooie zangeres Françoise Hardy. Die heeft vele mooie liederen voor ons gemaakt. En ik vertelde al een aantal jaar geleden, niet zo gek lang geleden, is er nog mooie muziek uitgekomen van haar. Mooie cd, Parenthèse, tussen haakjes. En tussen haakjes wil ik nog even lekker voor u draaien. Nou, het is prachtig weer, nog steeds. Ja, ik had het net over de herfst. Maar zo herfstachtig, ja, astrologisch, meteorologisch herfst is aangebroken. Maar als we naar buiten kijken, dan is het nog lekker warm. Dus weet je wat, ik ga een ode aan degene waar we nog heel lang van kunnen genieten. We hebben de maanden juni en augustus ook heel veel genoten van de zon. Sommigen vonden het iets te veel zon. Nou, zon prima, maar die hitte, nou, dat was voor vele mensen minder. Maar Françoise die heeft een hele leuke cd uitgebracht, een aantal jaren geleden. Samen met niemand minder dan Alain Souchon. En dat noemde ze gewoon Soleil.

0: Ja, dat was in ieder geval minder dan Richard Cochante. Prachtige mooie stem, leuke vent om te zien. Richard Cochante met L'instant présent. Tenminste, dat is de titel van de cd. En hij zong over zijn geschiedenis. Nou, nee, eigenlijk onze geschiedenis. Notre histoire. Dames en heren, dat betekent dat we nog enkele minuutjes te gaan hebben. En dat wil ik helemaal besteden aan iemand met die grote, leuke, gezellig man, Julien Clerc van zijn cd Studio. En met die klanken, met de studio. En dan zingt hij over. Even kijken, lange titel.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
14: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
13: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lissen, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.